0: 105. Het is 3:00.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog in Noord-Holland. Tot beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel een kwartier. En de A10 Zuid bij Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld. Dat is een auto gestand met pech. Dat gebeurde richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland. Op het begin de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is er op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel een kwartier. En de A10 Zuid bij Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld. Dat is een auto gestampt met pech. Dat gebeurde richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland. Op het begin de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechterparallelbaan. Kost je wel een kwartier. En de A10 Zuid bij Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld. Dat is een auto gestand met pech. Dat gebeurde richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Meer Vibes op Haarlem 105.
1: Morgen praten we met diverse gasten en organisaties vanuit de Black Queer Community over aandacht voor zichtbaarheid, veiligheid, representatie, gemeenschap en de spanning tussen witte queercultuur, Black Pride en Black Joy.
0: Queer Vibes, morgen vanaf 7 uur 's avonds op Haarlem 105, radio, tv en online.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland tot beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is er op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel een kwartier. En de A10 Zuid bij Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld. Dat is een auto gestampt met pech. Dat gebeurde richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

I heal my hurts. It's in natural grace.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland, op het begin de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is er op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel een kwartier. En de A10 Zuid bij Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld. Dat is een auto gestampt met pech. Dat gebeurde richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Een rustige goedemorgen. Want het is immers zondagmorgen 6 september 26.

dat allemaal als een movie star. Al dus van heel lang geleden Cunningham. En Norma wants to be a movie star. Norma Jean was dat dan. Op het begin van deze weekendeditie, de zondag, 6 september 26. Vandaag de dag, de weekendeditie, door de week van 7 tot 10 vandaag de dag en in het weekend. Zaterdag gisteren was hij er en vandaag de weekendeditie van 7 tot 9. Goedemorgen. Ga eens kijken of je nog wat kan uitspoken hier in de regio straks. Misschien heb ik een leuke suggestie voor je om te doen. We hebben nieuws over de stijgende waterkwaliteit hier in de regio. En er moeten hier een woning of 5.000-6.000 in de regio bijkomen. Er zijn 5 gemeentes aangewezen. Die moeten in totaal 30 nieuwe huizen gaan bouwen. En Haarlem is er een van. Tot 9 uur is dit de weekendeditie vandaag de dag.

De Bausa. Leuke naam, hè? B-A-U-S-A. Uit Noorwegen komen ze en je hoorde ze met Magnetic. Goedemorgen. Je luistert naar Haarlem 105. 023, de hele regio nemen we mee.

acteerde deze Freda Payne. In 1970, 56 jaar geleden, had ze succes met deze Band of Gold klassieker. Ik hoop dat je vanmorgen niet wakker bent geworden met een cold heart, want dan is er echt wat mis.

die oude artiesten ook heel leuk zijn, hè, om zo lang mee te draaien. Zoals bijvoorbeeld Elton John van dit Cold Heart. Dat je nog hebt meegemaakt dat er nog helemaal niets digitaal was. Alles was nog hartstikke akoestisch en niets elektronisch aan. En het was allemaal nog puur natuur. En dan maak je toch al die ontwikkelingen mee. Van het vinyl naar de cd, naar de mp3, naar de digitale bestanden. En alle muzikale ontwikkelingen die erbij horen. Dat moet een feestje zijn voor deze Elton John. En Dua Lipa kon daar mooi om meeliften hier met dat Cold Heart. In Den Haag zijn ze er eindelijk uit. Afgelopen maandag werd dat dan redelijk laat bekend. Dat ze de begrotingsplannen klaar hebben voor het volgende jaar. En in dat verband wil het kabinet grootschalige woningbouw gaan realiseren. En heeft daar 5 gemeenten voor aangewezen. Daar moet dan tot en met 2035 versneld nieuwe woonlocaties komen. En moeten daar dus 30.000 woningen komen. En het gaat onder andere om Haarlem. Naast Deventer, Maastricht, Leeuwarden en Weert is ook Haarlem aangewezen als locatie waar dan die nieuwe woningen moeten komen. En als je dan op de kaart kijkt waar in Haarlem 5.000 tot 6.000 nieuwe woningen moeten komen als onderdeel van die 30.000 nieuwe woningen in het hele land, dan is dat eigenlijk het gebied ten oosten van het centrum, Schalkwijk en iets daarnaast, tegen Schalkwijk eigenlijk aan. En de nieuwe plekken zijn getoetst op water en bodem, net congestie, stikstof, drinkwater en bedrijvigheid. En daarom zijn die locaties naar voren gekomen voor deze grootschalige woningbouwlocaties. Haarlem zit daar dus bij. Het is pas sinds afgelopen maandag bekend. Dus er zal nog wel meer informatie over beschikbaar komen de komende tijd. En we houden je op de hoogte via onze website bijvoorbeeld, waar je ook al het andere nieuws kunt vinden van het nieuwe 105. www.haarlem105.nl

watervallen muziek. Mooi gedaan hoor. Ook wel een beetje discipelen van Prince in de tijd. Deze Wendy en Lisa. Ah, heerlijk ook, hè? Dan heb je ook bij de douche zo'n watervalstand. Ook altijd aangenaam. Maar het Hoogkamer is nog jong. Maakt zich nu al druk, kennelijk, over een jaar of 40, 50, 60... of er dan kroegen bestaan daarboven.

0: We net al Lisa, samen met Wendy, allebei onderdeel uitgemaakt van The Revolution van Prince. Lisa, dat was een Amerikaanse Lisa. Dit was ook Lisa, maar dan uit Engeland. Een hele andere Lisa Stanfield. En deze Stanfield, die bracht ons in all the right places.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Gisteren was het al heel aangenaam. 19 graden vandaag. Een beetje hetzelfde weertype. Misschien nog wat meer zon dan gisteren. Het wordt in ieder geval ook warmer. 22 graden. En datzelfde weerbeeld hebben we morgen eigenlijk ook. Dus een nieuwe week. Morgen maandag begint ook zonnig en lekker. Getemperatuurd met een graad of 22 in de regio.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

flinke namen. Dat waren het. Het was een verzameling flinke namen, allemaal bij elkaar gezet. Set, Fit, Murt en DJ De Flexicon onder andere. Allemaal rappers, Hollandse rappers van eigen bodem, van lang geleden. Als zij langsloopt. Het Hoogheemraadschap hier in de regio, dat is het Hoogheemraadschap van Rijnland, had maatregelen getroffen de laatste periode tegen de droogte van de afgelopen weken. Maar die maatregelen kunnen wat worden afgeschaald, want de droogte is redelijk voorbij en er is behoorlijk wat regenwater gevallen. En de maatregelen werden vooral getroffen omdat het zoete water in kanalen en rivieren steeds zouter werd, doordat die waterpeilen van het zoete water naar beneden ging, daalde als gevolg van die droogte en zoutwater stroomde dan dus richting die zoetwaterkanalen en dan ook richting de Bollenstreek. Het was ook daarom dat er een schot was geplaatst in de Leidse Vaart. Maar dat schot dat begin augustus is geplaatst ter hoogte van Heemstede, dat is van de week verwijderd. En zo zullen er meer maatregelen worden opgeheven die in de tijd waren getroffen in verband met de droogte. Omdat de waterkwaliteit in de regio en ook in deze Leidse Vaart aanzienlijk is verbeterd als gevolg van het vele water dat de afgelopen dagen onze regio vanuit de lucht heeft bereikt in de vorm van aanzienlijke regenbuien. Meer informatie van het nieuwe 105 op onze website haarlem105.nl.

DJ Relax gebracht, Chris Stapleton. Hanson, you should probably leave. Ja, je hebt wel eens van die visite, die blijft te lang zitten. Een oude truc was ook altijd wel het licht uitdoen en de ramen openzetten.

Vorig jaar was hij er voor het eerst, het Haarlem Classic Film Festival. Dit jaar voor de tweede keer, gisteren geopend, gisteravond om 8 uur op de Grote Markt. Leuk, bioscoop in het buitengebied, buitenterrein, in de stad, met de entourage van de stad. Heel anders dan vanuit bijvoorbeeld een bioscoopzaal. Hele andere beleving, hele andere ervaring. Heb je de opening gemist? Het Haarlem Film Festival is er nog tot en met 8 september.

En van dit programma maken we ook het NOS Journaal zonder deel uit. Dat van 8 uur komt er straks aan. Daarna tot 9 uur nog een vol uur weekendeditie vandaag. De dag. Tot die tijd in ieder geval deze leuke Whitney Houston track. Love us.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Met tot het begin een duet. Een combinatie in een duet die je weinig hoort op de radio.

Hij maakte onder andere muziek met B.B. King en met Elton John. En zij met Rod Stewart bijvoorbeeld en David Bowie. Maar samen de een en de ander, dan niet met die namen die ik net noemde, Tina Turner en Eric Clapton, die hoorden ze weinig eerder samen. En het duet wat ze ooit maakte, Tearing Us Apart, hoor je niet zo vaak meer op de radio. Behalve nu dan zojuist bij de aftrap van het tweede gedeelte van de weekendeditie van Vandaag de Dag. You've got

Het was weken droog. En daarna heeft het behoorlijk geplenst. Eerst was de waterkwaliteit hier in de regio slecht. En nu? Nu is hij steeds beter aan het worden. Nieuws daarover straks. En ik heb ook nog wat uitgaanstips. Dit moet wel de weekendeditie van vandaag de dag zijn. Tot 9 uur dus. Met zo net Bruno Mars en I Just Might. En dit is Nielsen met zo'n Everybody's Talking. Everybody.

Ik blijf altijd iets houden tussen Imagination en Aha in. Maar het is gewoon helemaal uit deze tijd. Blinding Lights hoorde je van The Weeknd. En daarvoor was het even 1969 in Haarlem 105 radiostudio met Harry Nilsson en zijn Everybody's Talking. Het Hoogheemraadschap hier in de regio, dat is het Hoogheemraadschap van Rijnland, had maatregelen getroffen de laatste periode tegen de droogte van de afgelopen weken. Maar die maatregelen kunnen wat worden afgeschaald, want de droogte is redelijk voorbij en er is behoorlijk wat regenwater gevallen. En de maatregelen werden vooral getroffen omdat het zoete water in kanalen en rivieren steeds zouter werd, doordat die waterpeilen van het zoete water naar beneden ging, daalden als gevolg van die droogte en zoutwater stroomde dan dus richting die zoetwaterkanalen en dan ook richting de Bollestreek. Het was ook daarom dat er een schot was gegeven.

Ooit bekend geworden met een helemaal niet commerciële plaat. Talking Heads en Road to Nowhere. Toen zaten ze in een commerciële periode. Maar daarvoor bekend geworden met helemaal geen commercieel nummer. Slippery People.

Echt iets waar we alleen maar naar kunnen gokken. Een schatting kunnen maken van wat weegt die wereld nou eigenlijk precies. Ik kan dat natuurlijk niet even op een fruitschaaltje leggen. Met gewichtjes erbij. Stephen Sands en daarvoor een heel rijtje mensen staan er. James Ryan, Marciano en Mazzani Jones met I Wonder. Je kan nog wat leuks gaan doen vandaag. De 15e editie is er van Love for the Locals. En die wordt vandaag gehouden. Een nieuwe editie, de 15e dus. Een Haarlem's Food and Lifestyle Market met muziek, eten, design, kunst, mooie makers, workshops en gezellige sfeer. Dit wordt de hele maand september gevierd. Want Maak Haarlem viert de hele maand 12,5 jaar bestaan. En vandaag is dus in het kader van dat bestaan die local... Love for the Locals editie. En dat is allemaal aan de Oude Weg 91 tot 95. Het begint allemaal vanmiddag hier in ons mooie Haarlem.

0: Uit de begintijd van de synthesizer muziek. Dat was een revolutie, hoor, in de tijd. Ook New Music, dat was de bandnaam. Die bedachten ze dan ook vanwege dat nieuwe geluid. Met een K, New Music, muziek. This World of Water, nog een keer The World bezongen. Nu door New Music, nadat we net Steven Sands hadden. En ja, tegenwoordig is het gelukkig weer World of Water. Althans in toenemende en stijgende mate. Want het regent natuurlijk weer geregeld. Gelukkig maar, nadat het veel en veel te lang, veel en veel te droog is geweest.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws. Weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Gisteren was het al heel aangenaam. 19 graden vandaag. Een beetje hetzelfde weertype. Misschien nog wat meer zon dan gisteren. Het wordt in ieder geval ook warmer. 22 graden. En datzelfde weerbeeld hebben we morgen eigenlijk ook. Dus een nieuwe week. Morgen maandag begint ook zonnig en lekker. Getemperatuurd met een graad of 22 in de regio.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Een van de grootste, maar ook wel een van de laatste, bijna laatste successen van de Jacksons met Michael Jackson. Hij ging zich steeds meer losweken. En daar was in ieder geval zijn vader niet blij mee. Shake Your Body Down to the Ground, daar deed Michael Jackson nog op mee. In Den Haag zijn ze er eindelijk uit. Afgelopen maandag werd dat dan redelijk laat bekend. Dat ze de begrotingsplannen klaar hebben voor het volgende jaar. En in dat verband wil het kabinet grootschalige woningbouw gaan realiseren. En heeft daar 5 gemeenten voor aangewezen. Daar moet dan tot en met 2035 versneld nieuwe woonlocaties komen. En moeten daar dus 30.000 woningen komen. En het gaat onder andere om Haarlem. Naast Deventer, Maastricht, Leeuwarden en Weert is ook Haarlem aangewezen als locatie waar dan die nieuwe woningen moeten komen. En als je dan op de kaart kijkt waar in Haarlem 5.000 tot 6.000 nieuwe woningen moeten komen als onderdeel van die 30.000 nieuwe woningen in het hele land, dan is dat eigenlijk het gebied ten oosten van het centrum Schalkwijk en iets daarnaast tegen Schalkwijk eigenlijk aan. En de nieuwe plekken zijn getoetst op water en bodem, net congestie, stikstof, drinkwater en bedrijvigheid. En daarom zijn die locaties naar voren gekomen voor deze grootschalige woningbouwlocaties. Haarlem zit daar dus bij. Het is pas sinds afgelopen maandag bekend. Dus er zal nog wel meer informatie over beschikbaar komen de komende tijd. En we houden je op de hoogte via onze website bijvoorbeeld, waar je ook al het andere nieuws kunt vinden van het nieuwe 105. www.haarlem105.nl.

Van dik hout zaagt men planken en te veel is niet genoeg. Het kan niet dik en dik genoeg, ook dat hout niet. En daarvoor Paper Lace met The Night Chicago Died. Het is de eerste zondag in het eerste weekend van september. En een van de dingen die je vandaag ook nog kan doen, dat kan je trouwens de hele maand nog doen, is landschapfoto's gaan bekijken uit IJsland. En dat kan je dan doen in de koepel tijdens de openingstijden van de koepel. En dan kun je de landschapsfoto's zien van Fjodor Buys. En dat zijn dus allemaal IJslandse foto's en fotoportretten, landschapfoto's uit IJsland. En dan zie je eigenlijk landschappen met daar dan nog altijd weer een levend wezen in geportretteerd. Allemaal tijdens de openingstijden van de koepel te bekijken vandaag dus ook. Maar eigenlijk de hele maand nog tot en met 30 september.

zo'n grote hit, hoor. En ook niet zo'n bekend nummer van Diana Ross, Muscles. Dit is ook een van de laatste muzikale, nieuwste wapenfeiten van haar uit de jaren 80. Vandaag de dag trapt iedere radiodag af op het nieuwe 105. Door de week, aanstaande maandag tot en met vrijdag, zijn we er van 7 tot 10. En in het weekend zijn er de weekendedities van 7 tot 9. Die van vandaag, 6 september, komt tot een eind. Geniet van deze fraaie zondag en de rest van het nieuwe 105 op deze zondag. En luister door de week ook naar vandaag de dag. Dit is nog Leon Bridges op Haarlem 105.

0: meer vibes op Haarlem 105.
1: Morgen praten we met diverse gasten en organisaties vanuit de Black Queer Community over aandacht voor zichtbaarheid, veiligheid, representatie, gemeenschap en de spanning tussen witte queercultuur, Black Pride en Black Joy.
0: Queer Vibes, morgen vanaf 7 uur 's avonds op Haarlem 105, radio, tv en online.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mart Smeets.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemorgen, dit is tot 12 uur het culturele programma Niet Thuis Magazine.

Van het begin tot het eind. Een fantastische plaat van Maker Matt en I Love Life. En ja, want wat een fijne dag is het. Het is ineens weer zomer, de zon schijnt. En ja, wat wil je nog meer, zou ik zeggen. Nou, goedemorgen dus. Dit is het Niet Thuis Magazine. Het culturele programma op Haarlem 105. En de komende 2 uur gaan we behandelen allemaal wat er bijvoorbeeld volgend weekend. Ja, dit is namelijk Open Monumentendagen. Dus daar hebben we veel aandacht voor. Zo opent Ruimtetijd bij Fort Penningsveer de deuren. En zij hebben dan een uitgebreid programma voor bezoekers. En met de Open Monumentendagen verschijnt ook weer het Korenlint. Zo'n kleine 100 koren zingen op diverse monumentale locaties hun longen uit in lijf in de stad. En om te laten horen wat zij dan in hun mars hebben, dat hoor jij dan zo, hè. En er is ook een Open Monumentennacht. En wat dat is, het is iets met dansen en iets met de schuur, maar dat ga ik ook allemaal voor je uitzoeken. Dat en meer uitgaanstips tot 12 uur op Haarlem 105.

0: Celes, heette deze plaat. Dat gaat niet helemaal lukken, want anders zou het wel een heel saai programma worden. Maar goed, daarvoor die je nog Stuck in the Middle with You van Steeler's Wheel. We gaan het hebben over dus de Open Monumentendagen. En daar gaan we voor naar Fort Penningsveer. Goedemorgen, Balster van Duin.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent van Fort Penningsveer. En Ruimtetijd die opent daar dan de deuren met de Open Monumentendagen met een uitgebreid programma voor bezoekers. En wat is er zoal te doen dan?
1: Ja, wij openen de deuren met een tuurpad, onder andere.
0: Tuurpad?
1: Op het landgoed is een grote wandelroute door ons ontwerpstudio gecreëerd.
0: Ja.
1: Waar je langs de aardwallen van het forteiland loopt, de massieve muren van het fort kunt bekijken. En voor het eerst ook naar binnen kunt.
0: Oh, kijk aan. En wat is daar te zien dan?
1: Ja, we hebben een heel groot gedeelte van het fort gerenoveerd. Dus je loopt daar eigenlijk onder de gewelfde plafonds die 4 meter dik zijn. En je ervaart daar hoe het garnizoen daar gelegerd was. Je kan zien hoe wij daar een moderne draai aan geven. En als je dat allemaal gezien hebt, kun je naar de buitenbar.
0: En hoezo, hoe zag dat eruit dan? Waar dat garnizoen lag? Hebben jullie daar dan bedjes neergezet uit die tijd? Of een moderne draai?
1: We zijn niet gekozen voor de superklassieke benadering. Maar we hebben juist gekeken van wat is karakteristiek aan de bouw van zo'n plek. Wat vind je nog terug aan staal, aan schilderingen op het plafond, aan mooi houtwerk. Het is heel leuk om te zien hoe er in die tijd voor een plek waar een soldaat gelegerd was, een garnizoen, toch heel mooi werd gebouwd. En heel degelijk.
0: Ja, want denk je ook dat ze een beetje tevreden moesten worden gehouden?
1: Zeker, er zaten tussen de 150 en de 200 soldaten op een eiland. Te wachten op een vijand die uiteindelijk nooit kwam. Tenminste niet in die periode dat het fort echt actief was.
0: Mm-hmm.
1: Dus het was natuurlijk best een spannende tijd daar om je te vermaken.
0: Ja, en zie je ook dan dingen terug van wat ze dan deden daar?
1: Nou, inmiddels niet meer. Het is natuurlijk echt een tijd geleden. En er is ook heel veel gebeurd op het fort in de tussentijd. Het thema dit jaar is ook veerkrachtig erfgoed. En je ziet ook dat zo'n plek zich vaak opnieuw moet ontdekken, zichzelf moet ontwikkelen. Dus er is veel gebeurd. De Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft er gezeten. Er is munitie opgeslagen. Er is van alles daar te zien. Maar echt terug naar 1900, dat laat alleen het gebouw eigenlijk zien.
0: Ja. Maar dus nu is het dus open. Is het eigenlijk altijd open voor bezoekers?
1: Daar zijn we wel, daar werken we wel naartoe. Je moet daar natuurlijk wel de infrastructuur voor hebben. Er komen wel heel vaak mensen langs. En dit is eigenlijk het eerste weekend dat we echt volledig alles helemaal opengooien. Dus dit is voor ons ook een primeur. Mm-hmm. En wij werken daar als organisatie ook naartoe. Om dat in ieder geval in de zomermaanden aan te kunnen bieden.
0: Ja. En je kan er natuurlijk altijd van de buitenkant omheen lopen, zeg maar, kijken.
1: Zeker.
0: Maar,
1: ja.
0: Maar wat hebben jullie voor moderne twist eraan gegeven?
1: Nou, wij als ontwerpstudio doen we eigenlijk van alles. Hè? Van een Tijlersmuseum, het vormgeven van een tentoonstelling daar, tot een opening van het ADE onder het Rijksmuseum. En veel theater.
0: Oh.
1: Dus wij hebben ervaring met publieke kunst en het creëren van ervaringen. En dat gaan we nu zelf ook inzetten op het fort. Dus het tuurpad bijvoorbeeld, daar zijn een aantal audio-installaties waar je onder andere de stem kunt horen van Fred, de fortwachter die er al 40 jaar actief is. Die loopt daar ook zelf rond dit weekend om een rondleiding te geven. Maar wij bieden daar eigenlijk een interactieve ervaring, waarbij we dus een moderne twist geven aan erfgoed.
0: Ja, omdat er dus Fred die gaat dan vertellen via een luidsprekertje wat je allemaal ziet. Zoiets.
1: Zo zou je het kunnen zien.
0: Ja, dat zo.
1: Hij is 84, dus op bepaalde momenten loopt hij ook zelf rond. Maar we hebben een aantal fysieke installaties gecreëerd waar je doorheen kunt lopen. Die dus op basis van beweging getriggerd worden. En die op een unieke manier eigenlijk vertellen wat je ziet en wat je kunt ervaren op een
0: erfgoed. Nou, wat leuk. En dus het is dus volgend weekend zaterdag en zondag open?
1: Ja, en van 10 tot 5.
0: Van 10 tot 5. En is het gratis?
1: Yes, het is gratis. Huh? Je kunt op onze website kun je een kaartje registreren. penningsfeer.nl/openmonumentendag. En we hebben een buitenkeuken die open is. Er wordt lekker gebarbecued. Dus het wordt vast mooi weer. Dus,
0: je kan er ook nog lunchen, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Oh, wat leuk. Nou, wat gezellig. Dus die website was penningsfeer.
1: .nl/openmonumentendag.
0: Precies, oké. Okay. Dankjewel, Balster van Duin. En heel veel plezier dan, hè, volgend weekend.
1: Dankjewel, tot volgende week.
0: Hoi, hoi.
1: Volgende week.
0: Hoi, hoi.

Je hoorde One Kiss van Dua Lipa en Calvin Harris. En daarvoor nog Stereophonics, ja, Maybe Tomorrow. Nou, ik zou even nog voor je uitzoeken wat dan die Open Monumentennacht is. Nou, het is niet één nacht, maar het zijn twee avonden. En het is het Silent Club Event. En de eerste editie tijdens de Dansdagen Haarlem was er al geweest. En tijdens de opening van het culturele seizoen, dus komt het opnieuw. Dit in het kader dus van de Open Monumentennacht. En daarmee kan je dan door de binnenstad dansen en bijzondere plekken in Haarlem. Nou, je krijgt dus een koptelefoon op en zo ga je dus langs de mooiste plekken. Dat is dan allemaal in het kader van de opening van het culturele seizoen. In samenwerking met de gemeente dans je dan door de mooiste gebouwen van Haarlem. En tijdens het dansen door krijg je dan leuke weetjes te horen over de gebouwen waar je dan langs gaat. De route die begint dus in de schuur. Daar ga je dan heen. Daar haal je je koptelefoon op. En dan ga je dus gezamenlijk met een groep. Dat duurt anderhalf uur, de route. En dan door de binnenstad van Haarlem. En de route eindigt ook weer in de schuur. Nou, dit hele evenement wordt gegeven door Docus Dagelet en Steven Wouterlood. Het is in samenwerking dus met de gemeente Haarlem. Het duurt ongeveer 90 minuten. En het is dan op donderdag en vrijdag 10 en 11 september. En je moet dan om even voor 8:30 in de schuur zijn. En dan krijg je je koptelefoon. En het kost ook wel €18,50 als je geen korting hebt. En dan kan je mee. Lekker dansen door de stad.

gezegd ben ik niet zo van Taylor Swift. Maar deze vind ik dan wel leuk. Maar die komt ook uit Toy Story, de nieuwste film. En die moet ik ook nog zien. Maar Toy Story, leuk. We gaan even naar het weer kijken. Ja, want wat een heerlijke dag is het vandaag. 21 graden en windje uit het zuiden. Lekker warm. Windkracht 3, niet te hard. Morgen wordt het helemaal fijn. Dan wordt het 24 graden. En daar moet je ook echt even van genieten. Want dinsdag gaat het allemaal helemaal voorbij. Dan komt er regen, 18 graden. En woensdag heel veel regen, 17 graden. En de rest van de week dan buien en rond de 19 graden.

Burning Temptation van Jalen Naganda hoorde je. En daarvoor nog Alicia Keys en Old Memories. Heerlijke plaat. Nou, het maakterrein in Haarlem, dat is een terrein in de Waardepolder. Die bestaat 12,5 jaar. En dat vieren ze de hele maand september. Met een programma vol ontmoeting, inspiratie, cultuur en ondernemerschap. Want het maakpark verandert in een openluchttheater voor Klein Utopia van theatergroep Lava. En er is ook vandaag nog opnieuw een Love for the Locals. Dat is de Haarlemse food en lifestyle markt met lokale makers, muziek, design, kunst en lekker eten. Dat is vandaag dus. En 12 september volgende week staat de hergebruik centraal tijdens Maak Haarlem Goes Vintage. Dan komt er een outdoor markt waar vintage kleding en meubels een tweede leven krijgen. Aangevuld met workshops rond repareren. Dus dat is altijd handig. Vernieuwen en duurzaam maken. Maken. Op het maakterrein is dit dus allemaal in de Waardepolder. En er zijn ook meerdere avonden met Maak en Friends. Dan zijn er diners. En dat heet dan Smaak. Ja, het is allemaal zo makkelijk. En dan zijn er sprekers en ondernemers en stadsmakers en andere betrokkenen. En die gaan dan in gesprek over Haarlem en de Waardepolder. En 8 september staat de ruimtelijke toekomst van Haarlem centraal. En 22 september onderzoeken ze de kansen van innovatiedistricten. Nou, dat is allemaal weer een beetje ver van het niet thuis culturele programma. Maar goed, als je het leuk vindt, kan je daar ook heen. Het hele programma kan je zien op www.maakhaarlem.nl en dan /agenda.

0: De Detroit Spinners en Working My Way Back to You hoorde jij op Haarlem 105 bij het Niet Thuis Magazine, waar we culturele programma is van Haarlem 105, waar je allemaal uitgaanstips hoort en hartstikke leuk is dat. Want ik doe ook vaak mee. Zo zat ik gisteren op de Grote Markt een film te kijken, was daar heel leuk. Het is in het kader van de Classic Filmfestival. En daar is ook nog heel veel te doen. Dus zoek dat eventjes uit in ieder geval. Maar Marcel Beun heeft trouwens ook nog wat fijne tips voor ons. Goedemorgen, Marcel.
1: Goedemorgen. U kunt een kijkje nemen in Huis Leiduin tijdens de Open Monumentendagen. Het huidige Huis Leiduin op de gelijknamige buitenplaats in Vogelenzang bestaat ruim 100 jaar. In al die jaren is het maar 18 jaar bewoond geweest, zoals het bij de bouw bedoeld was, als woonhuis van een welgestelde familie. Gidsen Gert en Bas zullen je op de Open Monumentendagen rondleiden door het huis en vertellen over de bewoners en hun interessante geschiedenissen. Er zijn op zowel zaterdag 12 als zondag 13 september twee rondleidingen van ongeveer een uur en wel om 11 uur en 1 uur. De rondleidingen zijn in het kader van de Open Monumentendagen gratis. Maar toegang krijgt u alleen als u van tevoren heeft gereserveerd. En dat kan via landschapnoordholland.nl/activiteiten. Dat is landschapnoordholland.nl/activiteiten. Op zondag 6 september staat het centrum van Bloemendaal weer volledig in het teken van de gezellige Jaarmarkt Bloemendaal. Met ruim 120 marktkramen. En dit jaar maakt de Kunst- en Creatiemarkt voor het eerst deel uit van de Jaarmarkt. De nieuwe kunstmarkt vormt met 30 kunstenaars en creatieve makers een bijzondere toevoeging aan het evenement. Hier presenteren kunstenaars, ook uit Bloemendaal, hun eigen werk. Of je nu komt om te winkelen, inspiratie op te doen, een origineel cadeau te vinden, een kunstwerk voor in je huis te kopen of gewoon om te genieten van een gezellig dagje uit. De Jaarmarkt en Kunst- en Creatiemarkt bieden voor iedereen iets interessants. Zondag 6 september van 11 tot 5 in het centrum van Bloemendaal. En de regenboogborrel Heemstede maakt zich op voor de start van het najaarseizoen. Op dinsdag 15 september begint de lokale ontmoetingsplek voor de regenbooggemeenschap het seizoen met een pubquiz bij Café De Eerste Aanleg. Tijdens de populaire maandelijkse pubquiz van De Eerste Aanleg doet de regenboogborrel mee met twee eigen teams. Samen met je team geef je antwoord op vele gevarieerde vragen. Aan het eind van de avond gaat het winnende team naar huis met eeuwige roem en een leuke prijs. Dinsdag 15 september om 8 uur in Café De Eerste Aanleg in Heemstede. Als je mee wil doen, dan moet je je hiervoor wel van tevoren even aanmelden bij regenboogborrelheemstede@gmail.com. Dat is regenboogborrelheemstede@gmail.com.

Begging van Metcon hoorde je. En volgend uur gaan we nog even kijken wat er nog meer te doen is in en rond Haarlem. Bijvoorbeeld, er is een korrelint met de Open Monumentendagen. Nou, daar horen we straks van alles over. Maar eerst de dans met de DJ's, Yusuf Bide.

0: That should be good.
1: That's groovy.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie. Dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Giel Post.
4: Goedemorgen, dit is tot 12 uur het culturele programma Niet Thuis Magazine.
5: Get up.

Blurred Lines hoorde je van Robin Thicke featuring Pharrell. Goedemorgen, dit is Haarlem 105 en tot 12 uur is het culturele programma Niet Thuis Magazine. Met de Open Monumentendagen volgend weekend. Dan verschijnt ook weer het Korenlint. En zo'n kleine 100 koren zingen op diverse monumentale locaties hun longen uit hun lijf dan. En we nemen het programma van de Veel en de Schouwburg door. Waar morgen overigens in de Veel een benefietconcert wordt gegeven. En wie er optreden en waarom dat is, dat horen we zo van Laura Marcus. Dat en meer uitgaanstips in en rond Haarlem tot 12 uur bij het Niet Thuis Magazine.

Train kwam even langs en Drive-By hoorde je. En straks gaan we even kijken hoe het is in de film met Laura Marcus. Maar eerst Espresso, Sabrina Carpenter.

0: heb gelijk even een koffietje gehaald. Ja, geen espresso hoor, dat vind ik iets te sterk. Morgen is er een speciaal benefietconcert in de Vil. Laura Marcus, jij bent de programmeur van de Stad Schouwburg en de Vil. En jij weet daar waarschijnlijk alles van, denk ik. Ja. Goedemorgen. Ja?
1: Goedemorgen. Ja, ik ben trouwens programmeur van de Stad Schouwburg. Mijn collega's van de Vil hebben een fantastisch benefietconcert samen met Musikit en samen met de artiesten georganiseerd. De hulp voor kinderen eigenlijk om een muziekstudio op te richten in het Spaarne Gasthuis. Er is nu een pop-up studio, maar we willen daar natuurlijk allemaal een definitieve studio van maken, zodat kinderen die ziek zijn, die iets mee hebben meegemaakt, zich kunnen uiten middels muziek.
0: Ja.
1: En we weten allemaal hoe troostend muziek kan zijn. Hè? Ook als je even iets voelt, dan zet je muziek op. Of het nou vrolijk is of verdrietig. En het mooie is, ik zat net nog een filmpje online te kijken van Roel van Velsen, die onder andere meedoet. Die zei, het mooie is dat ze, wat ze daar ook willen doen is met de begeleiders, dat die kinderen dan hun eigen ervaringen weer in een liedje kunnen gaan verwerken. Er zullen instrumenten zijn, opnameapparatuur. Nou ja, en om dat allemaal mogelijk te maken, hebben wij morgenavond, maandag 7 september, om 8:00... een waanzinnige line-up georganiseerd. Een benefiet met Typhoon, Karsu, Fuse, Roel van Velsen, Cato van Dijk, Do, Judith van Wanderooy, Nona, Aquasi en Glenn Faria. Er zijn twee presentatoren, Aquasi en Amber Brandsen. Zij is bekend van televisie ook. En er zijn nog een aantal kaarten.

0: Zeker. En wat is er voor de rest nog voor leuks? Zijn er ook nog buitenvoorstellingen en zo voor de Schouwburg?
1: Nee,
0: of is dat...
1: nee, die is afgelopen. Ja. Maar dus we rollen zo theaterseizoen in. En we hebben vrijdag onze première gehad van onze andere eigen productie, Tulip Town. En nou ja, we zagen gisteren al de eerste recensie binnenkomen die laaiend enthousiast was. Ik weet niet of mensen het werk van Steve de Jong kennen. Maar gaat echt over de magie van theater. Het is een punk-operette, noemen ze het zelf. Steve de Jong is een Haarlemse theatermaker die decors maakt van karton. Maar je weet niet wat je ziet, want er ontvouwt zich een hele wereld. De acteurs, ja, het is ook nogal een line-up met onder andere Ilse Warringa en Rob Verheijen. Ja, ze spelen een onstuimige, energieke en humoristische voorstelling. Onweerstaanbaar, heel grappig.
0: Ja, ik zag de posters al hangen, ja.
1: Ja, en nou ja, hij staat nog tot 20 september in de stad Schouwburg. Daarna gaat hij nog het land in 10 theaters. Maar wij zijn er heel trots op. Mm-hmm. Het is van zulke hoge kwaliteit. Dus ook dit is, ik ga vanmiddag er weer heen, want ik kan er bijna geen genoeg van krijgen.
0: Ja, geinig.
1: En voor alle leeftijden, of tenminste, ja, ik denk vanaf een uur of vanaf een jaar of 10 of zo is het leuk. 9. En en verder hebben we deze maand, ja, dus tot en met 20 september staat Tulip Town, wat echt een must-see is, ook weer zo'n unieke ervaring. We hebben nog Stijn de Leeuwen met Moonlight Hotel, een voorstelling over daklozen. Huh? Daar heeft hij mee gewerkt en hij deed dat in fantastische personages. Weer te geven. Echt een juweeltje van de voorstelling. We hebben nog 2 dagen intro dans. Energy. Wat ook, nou ja, ze zeggen zelf, hierbij gaat de motor van de dans lijven op turbostand. Het wordt een energieke, melancholische, prachtige voorstelling. Heel muzikaal. En ja, intro dans, die komt 2 keer per jaar langs bij ons en is... ja, wij vinden dat echt een fenomenale dansgroep. 3 keer komen ze zelfs langs. Ja. En wat ik nog even aan wil tippen ook is... ik heb het vaak over toneel. Mensen weten misschien niet altijd van... oh ja, hoe kijk ik nou naar toneel? Of is dit nou een moderne versie? Daar hebben we iets op bedacht op zondag 4 oktober om 3:00. Een soort theatercollege, grote klassiekers. Hoe maak je van een klassieker een actuele en relevante voorstelling? En ook, hoe kijk je nou naar theater? Heel leuk is dat Charlie Chung, regisseur van Theater Oostpool... hij gaat Romeo en Julia regisseren. En hij komt ook langs die middag om te vertellen over... ja, hoe kijk je nou, hoe maak je zo'n stuk en waar begint het... waarom wil ik dit maken? En deze het college is maar €5. Dus nou ja, daar kan je ook...
0: gewoon leuk.
1: Je leert een heleboel en je kan al zijn bouw aanvallen.
0: Ja, nee, is voor gewoon leuk voor de zondagmiddag. Zo, je hoeft er niks mee te doen. Maar in ieder geval, erheen gaan is altijd heel leuk.
1: Zeker, dat. Zeker.
0: Ja.
1: Nou ja, en wij maken ons op voor morgen voor de baby.
0: Ja, dus, zo is het. Oh, leuk. Nou, oké. Laura Marcus, dank je wel. En veel plezier morgen in ieder geval. Ja, we spreken je later. Oké, fijne zondag. Hoi, hoi.
1: Dank je.

gaan we even kijken naar het weerbericht. Ja, dat is namelijk vandaag fantastisch. 21 graden, windkracht 3 uit het zuiden. En morgen wordt het helemaal over de top, want dan is het 24 graden. En heerlijk dus, echt die zomer. Maar ja, dinsdag, dan gaat het met 18 graden in regenen. Lijkt het al erg op de herfst. Woensdag wordt nog veel meer regen, dus en 17 graden. En de rest van de week helaas toch de buien die blijven. Het wordt zo'n 19 graden.

heerlijk, Bruno Mars, I Just Might. Als je het even niet meer ziet zitten, dan zet je Bruno Mars op. Dat vind ik eigenlijk, ja, fantastische artiest. Ja, de Pointer Sisters, die hebben we lang niet meer gehoord. Zij gaan op de automatische piloot. Oh, flauw met Oudemerk. Straks even kijken hoe het met het Coraline zit. Dat is volgend weekend in de Haarlemse binnenstad.

0: Goedemorgen. Peter Duval Slotouder. Jij bent van het Korrelint.
1: Jazeker, Joe.
0: Ja. En want jij weet dus wat er allemaal gaat gebeuren. Volgend weekend tijdens de Open Monumentendagen komt het Korrelint weer in de Haarlemse binnenstad. En vertel, wat staat er allemaal op het programma?
1: Nou, naast dat er in een hoop monumentale locaties natuurlijk koren optreden. Over die twee dagen heen gesproken zijn het een kleine 90 koren die deelnemen. Dat is op zich natuurlijk hartstikke leuk. Ieder koor zingt 2 keer 20 minuten op diverse locaties. Maar er zijn natuurlijk nog een paar extra dingen. Dat is namelijk het gezamenlijk inzingen van het Korrelint. En dat is zaterdag om 11 uur. En dat is in de kleine zaal van de Vil. En of je nou een ervaren zanger bent, jong of oud, of een enthousiaste beginneling, iedereen is welkom voor het zogeheten Korrelint koor.
0: Oh, dan mag je meedoen ook.
1: Dan mag je helemaal meedoen. En dat doen we dan 's ochtends, zaterdagochtend en zondagmiddag om 4 uur. Dan doen we dat nog een keer, maar dat heet dan het uitzingen van het Korrelint.
0: Oh, kijk aan. Oh ja, dus het is zeg maar de opening.
1: En meedoen, dat is heel laagdrempelig en heel gezellig. En in een paar minuten tijd ben je 1 groot koor met verschillende stemsoorten.
0: Oh, heel mooi. Oh, wat grappig. Dus dat, is dat dan het begin, zeg maar, om 11 uur de start van, van het Korrelint? En dan...
1: Dat is de start van het Korrelint.
0: Ja, ja. Oh, geinig. En dan gaat iedereen zich verspreiden door de Haarlemse binnenstad.
1: Ja, verspreidt iedereen zich. Er zijn ook koren die gewoon even meedoen om 11 uur. En die gaan dan naar hun locatie waar ze optreden.
0: Ja. En waar gaan ze dan heen, bijvoorbeeld?
1: Ja, waar gaan ze heen? Ze gaan, je kan in de Vil blijven. Ze kunnen naar de Koepel. Ze kunnen naar de Bakkenisse Kerk. Of de Bavo. Ze kunnen naar de Lutherse Kerk. Bij Molen de Adriaan is zaterdag een shanty-festival.
0: Oh? Wat is dat ook alweer dan, shanty-koren?
1: Ja, en dat heet dan plechtig Adriaan aan Zee. Molen Adriaan aan Spanen, maar we vonden deze iets leuker vanwege de shanty-koren.
0: Maar ja, wat is het dan, zo'n shanty-koor? Wat is er anders dan een gewoon koor?
1: Nou, shanty-koren zingen allemaal zeemansliederen. Laat ik het zo even... Ah. Heel grof vertalen.
0: Oké.
1: Okay. De liederen die vroeger op de schepen gezongen werd bij het varen, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Ah, dat is een heel apart genre, maar wel hartstikke leuk.
0: Ja. En hebben jullie nog meer aparte genres tijdens het weekend?
1: Nou, zondag hebben we het zogeheten kinderkorrelint. Om 12 uur is dat in de grote zaal van de Vil. Mm-hmm. Het Haarlems Jeugdkoor Spaarne, de muzikale basisschool en het Haarlems Kinderkoor verlenen hun medewerking. En van 12 tot 1 kunnen kinderen van groep 5 en hoger een workshop volgen in de Vil. En dan om 1:30 kunnen ze de ingestudeerde liedjes samen zingen met ouders, broertjes, zusjes, opa's, oma's.
0: Oh, wat leuk.
1: En die meer zijn.
0: Oh, wat leuk.
1: En ook de 3 deelnemende koren treden nog even apart op met hun eigen repertoire.
0: Oh.
1: Dus als er kinderen zijn van groep 5 en hoger, dan mag je meedoen. Het is helemaal gratis. Je kunt je van tevoren opgeven. Je mag ook met je klas meedoen. Dan kom je gezellig met de hele klas naar de Vil en doe je mee aan het kinderkorrelint.
0: Oh, geinig. En dus je zei al, het is helemaal gratis, hè? Dat hele festival is gratis. Hartstikke leuk. En waar kunnen ze zich dan daarvoor, moeten ze zich daarvoor opgeven ergens?
1: Simpel, dat is kinderkorrelint@korrelint.nl.
0: Oké. Okay.
1: Makkelijker kan het niet wezen.
0: Nee, kinderkorrelint@korrelint.nl. Ja, nee, ik weet het nu al. Inderdaad. En de rest van het programma, waar kunnen we dat ook op korrelint.nl nakijken?
1: Ja, op korrelint.nl staat het hele programma. Zaterdag liggen er op alle locaties programmaboekjes. Het programmaboekje ligt ook nu al bij het VVV. Oh ja. Dus als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze het daar zo ophalen.
0: Nou, leuk. Dus zaterdag om 11 uur de start in de Vil en zondag om 4 uur afsluiten in de Vil. En daartussendoor allemaal leuke evenementen koren.
1: Zeker.
0: die je kan gaan zien. Nou, hartstikke veel plezier dan, Peter Duval, slothouder. En bedankt. En een fijne zondag natuurlijk.
1: Ja, dankjewel, Jules.
0: Hoi.

0: Coldplay, an adventure of a lifetime. Nou, was dat een adventure of a lifetime, Femke Knapen, onze verslaggever van Haarlem 105. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ik was inderdaad gisteren bij de volharding. Dat was inderdaad een ervaring. Ik kwam daar binnen en ik moest een beetje wennen. Veel prikkels. Het is echt mega loods. En er waren zoveel verschillende dingen die je kon doen. Musicals, mensen die aan het schilderen waren, die met technische dingen bezig waren. Je kon zelfs leren hoe je band moest plakken. Dus ik moest heel even landen toen ik er was. Ja? Maar het was zeker een ervaring.
0: Ja, want er zijn ook verschillende ruimtes, hè, waar er dan van alles te doen is. En kwam jij nog voor iets speciaals?
1: Ja, ik ging daar eigenlijk met de vraag heen van, dit hele weekend is natuurlijk gratis. Het hele festivalweekend voor de opening. Straks zijn sommige evenementen tegen betaling. Sommige blijven wel gratis. Maar ik was eigenlijk wel benieuwd van, zit de Haarlemmer hier wel op te wachten, een nieuw cultuurhuis? Is het nodig in Haarlem-Noord? En ook een beetje van, als mensen straks moeten betalen, gaan ze dan terugkomen? Dus dat was eigenlijk de vraag waarmee ik op pad ging. Wat ik terugkreeg was dat veel mensen eigenlijk toch wel echt zeiden van, het is nodig in Haarlem-Noord. We hebben nog niet zoiets. En ook het slachthuis gaat natuurlijk sluiten. Dat is natuurlijk recent bekend geworden vanwege de hoge schulden. Mm-hmm. Dus toen zeiden ze wel van, dit is gewoon heel fijn dat er een nieuwe plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Creatievelingen, ideeën uitwisselen. Dus dat kreeg ik toch wel veel terug.
0: Ja, precies. Ja, ik dacht daar ook al aan. Ja, tuurlijk, ik zeg van, hoe meer culturele instellingen, hoe beter, zeg maar. En het is dan natuurlijk maar een jaar, hè, de volharding of zo. Gaan ze er zitten. Maar het kan ook wel weer het begin zijn van iets wat daarna weer, en in Haarlem-Noord prima. Natuurlijk, ja, ik hou van het centrum. Ik heb het liefst alles in het centrum. Lekker, hè? Maar het is ook wel eens leuk als het eventjes buiten het centrum iets gebeurt. En inderdaad, heb je ook veel locals? Nou ja, ik bedoel, als het Haarlem-Noord helemaal, hey, kom jij uit de buurt?
1: Ik ook te horen kreeg, inderdaad, veel mensen die echt uit de buurt kwamen. Echt uit Haarlem-Noord. Ook mensen die uit Utrecht kwamen. Die gewoon dachten, ik hoorde dit van dit idee, ik ben gekomen.
0: Oh, wow.
1: En ja, de mensen uit Haarlem-Noord zeiden wel inderdaad echt van, het is gewoon iets nieuws. Het is fijn dat we hier kunnen komen met onze kinderen, dat die hier iets leuks kunnen doen.
0: Ja.
1: Maar er is ook een café waar je een kopje koffie kan drinken.
0: Ja.
1: En wat mij toch wel verraste is dat mensen ook er wel echt voor openstaan om er straks iets voor te betalen.
0: Ja.
1: Want dat was dus ook mijn vraag van, ga je dan terugkomen, ook als je moet betalen?
0: Ja.
1: En de meeste mensen zeiden wel van, ja, als het programma goed is, het hangt natuurlijk af wat er is, dan kom ik zeker terug. Ook als het misschien wel 15 euro kost. Dus en dat hoopt de organisatie. Ja, natuurlijk. Het is altijd even afwachten of dat echt gaat gebeuren. Maar wat ik terugkreeg van de buurtbewoners is toch wel, ik wil daar ook voor betalen.
0: Nou, leuk. En jij hebt ook een reportage gemaakt. En dat gaan we, wanneer gaan we dat zien?
1: Vanavond komt dat online. Daar hoor je dus inderdaad dat ik met nog een andere vrijwilliger spreek. Die iets meer vertelt over hoe de toekomst eruit gaat zien.
0: Ja.
1: En ook dus de mensen, de wat reacties en hoeveel zij er dan echt voor over hebben.
0: Oh,
1: dus en dan zie je ook iets meer sfeerbeelden van hoe het daarbinnen eruit ziet.
0: Ja.
1: En ik kan verrassen, er gebeurt heel veel daar. Dus er is veel te zien.
0: Nou, leuk. Oké, nou, dankjewel. En ga je vanmiddag is er ook weer wat te doen, toch?
1: Volgens mij is inderdaad vanmiddag de afsluiting. En dat is dan iets ontspannender, iets rustiger van wat ik heb gelezen. Maar ik heb gisteren een hele leuke dag gehad daar. Dus,
0: Nou, leuk. Dankjewel, Femke Knapen, razende reporter van Haarlem 105.
1: Dankjewel.
0: Nou, dat was het dan weer, hè, voor het Niet Thuis programma op Haarlem 105 voor deze zondag. Kijk voor meer tips op onze website en social media. En heb je zelf nog een leuke tip? Mail dan vooral naar nietthuis@haarlem105.nl. Dit programma werd gemaakt door Ellen Stamer en Marcel Beun. En mijn naam is Jules Post. Straks heel veel plezier met Jan Gaus natuurlijk. Want die gaat straks weer het Nationaal Product doen. En de laatste plaats is van de Sisters. En I don't feel like dancing.

0: Meer Vibes op Haarlem 105.
1: Morgen praten we met diverse gasten en organisaties vanuit de Black Queer Community over aandacht voor zichtbaarheid, veiligheid, representatie, gemeenschap en de spanning tussen witte queercultuur, Black Pride en Black Joy.
0: Queer Vibes, morgen vanaf 7 uur 's avonds op Haarlem 105, radio, tv en online.
2: Dit is 105. Het is 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 2 over 12. Goedemiddag.
2: Jan Gaus.
4: Ja, dit is het Nationaal Product. Het Nationaal Product is er tot 2 uur.
5: De leukste liedjes van eigen bodem.
6: Dat zeg ik.
5: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Jan Gaus.
7: Goedemiddag.
2: Dit is Haarlem 105. Jan Gaus.
7: Haarlem 105.

leuke videoclip erbij als je meekijkt via televisie of via internet of via onze app. Dat kan tegenwoordig ook. Ja, je hoorde Miss Montreal en ze heeft net een nieuwe single uit in dat nummer dat heet Groot. Je hoorde ook Kraak en Smaak en When the Magic Comes. Ja, goedemiddag. Fijn dat je luistert. Dit is Haarlem 105 met het Nationaal Product. En dat is het tot 3 uur.

Lucas en Steve natuurlijk. En hun nieuwe single en heet All I Know. Ja, en dit is Roxy Dekker, Bare Minimum.

0: Oké. In de Ziggo Dome, en misschien ben je daar ook wel bij geweest bij de optredens van deze dame. Roxy Dekker in het Ziggo Dome. Dat was zeker niet de bare minimum. Want bare minimum staat iets van het allerminimaalste wat je er daarna moet doen. Nou, dat heeft ze zeker niet gedaan. Roxy Dekker was dat. En bare minimum, ik ben benieuwd of dat nummer op nummer 1 komt deze week in de top 40. En heeft ze natuurlijk ook nog de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest die de Johan Cruijff helemaal, Johan Cruijff Arena helemaal gaat vullen.
1: Ondergaande zon.
0: Dat is toch mooi, hè?
1: Oh, ja. Naar een warme zomernacht.

0: zo.
1: Teun met een H.
0: Na een warme zomer.
1: En ja, hoe het was. Mooie. Het is 10 voor half 1 bij Haarden 105. En dit is het nationaal product. Met Son Meer. Ik dwalde er voor meer. Ik dwalde er voor mee met die viool.

Ja, lekker hoor. Dit van Sommieu natuurlijk, hun violist, is op zwangerschap verloofd. Dus ik denk dat ze dit nummer ook daar en daarvan een beetje hebben uitgebracht. Omdat die viool er natuurlijk heel vet en lekker in zit, zeker. Het Nationaal Product. En het Nationaal Product brengt ons natuurlijk ook nummers die je niet alledaags hoort. Maar wel mooi zijn om ook eens even te laten horen op deze zondagmiddag. En dat is dit Nederlandse product ook, want dat moet het natuurlijk wel zijn. De zangeres heet Fenne. Fenne, met een F.

Fenne. En hartstikke nieuw liedje. Fenne, ze komt uit 26-jarige singer-songwriter. Ze komt uit Utrecht. En ze laat zich graag inspireren door artiesten zoals Olivia Dean. Ja, folk en soul-invloeden. Nou, dat kan je ook wel horen. En kwam dat toevallig, die plaatje toevallig tegen. Ik denk, nou, dat is een mooi liedje om eens even te draaien bij het Nationaal Product. Deze dame is heel vroeger ook eens in de studio geweest van Haarlem 105. Ik heb het over Sabrina Stark.

Sabrina Stark. Ooit is hier in de studio geweest van Haarlem 105. Nou, niet in deze studio, maar wel in een van de andere studio's. En toen, twee dagen daarna, zagen we er toen bij de Wereld Draait Door. Zat er gewoon even geoefend bij ons. Ja, dat kan ook. Sabrina Stark en de Sunny Days. Dit is haar nieuwe single.

0: Stark en haar nieuwe single ook. Ik kwam hem gisteren bij de voorbereiding met dit programma kwam ik het liedje tegen. Ik denk, nou, die ga ik eens even draaien. En dit is Bente met 3, 2, 1.
1: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 uur op Haarlem 105.

0: kiezer voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: 3, 2, 1 was dat van Bente. Maar ze heeft ook een nieuwe single uit.

0: Ja, ja, Mart Hoogkamer, die sympathieke gast uit Leiden, ja. En kroegen in de hemel. Ik krijg een appje van iemand die zegt, kun je niet iets draaien van de maskers? Ik zoek hier in het systeem. En potdommetje, we hebben het ook nog. Ja, ZZ en de maskers.
1: Ik heb genoeg van al jouw mooie woorden. Ik heb genoeg van alles wat je zegt.

0: erg jaren geleden. Begin jaren 70, denk ik. Eind jaren 60. Ik heb het niet kunnen opzoeken. ZZ en de Maskers. En ik heb genoeg van jou. Ja. Ding, ding, ding. Helemaal geen spijt van dat ik dat nummer heb gedraaid. Ja, dat was een lekker nummer. Ja, ik word er helemaal vrolijk van.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Nederlands nummer, dit. Hey, waar ben ik? Hier ben ik. Afraid of the Dark natuurlijk van Chef Special. En nog even wat nagekomen informatie over ZZ en de maskers. ZZ traden toen ook altijd op met Zorro-maskers. Zo voor een... Even kijken hoor. Nou, de camera's zijn helemaal van slag. Die weten me niet meer te vinden. Zo groot ben ik. Ja, nou goed. In ieder geval ZZ en de Maskers, Nederlandse beatband uit de jaren 60. Afkomstig uit Amsterdam. De zanger en oprichter van de muziekgroep was Bob Bauer. Optredens werden gekenmerkt door Zorro-maskers die de groepsleden droegen. De groep wordt beschouwd, ja, terecht als een van de pioniers van de Nederlandse popcultuur. En ja, ook hoe die sound dan klonk, dat was toch wel echt heel gaaf. Nationaal product. Goedemiddag nog tot 2:00.

Ja. We horen eigenlijk alleen maar van Anita Meijer. Als je nog iets hoort van Anita Meijer, dan hoor je eigenlijk alleen maar Why Tell Me Why. En ik dacht bij mezelf, goh, op deze zondag laat ik gewoon ook eens even wat anders draaien van haar. Idaho was ook een grote hit van Anita Meijer. Zeker. Direct

van Direct. En dat nummer dat heet My Friend. Hoe mooi, zeker. Het is 3-1. En het is een beetje nazomer, hè. Het is mooie temperatuur. Ik zat net al wel lekker even buiten samen met mijn vrouw Sylvia. En ja, krantje te lezen. Gewoon lekker buiten. Heerlijk, ja zeker. Nou, Strandburn zal er wel niet meer van komen. Alhoewel, misschien dat ook wel een foute conclusie is, hoor. Dat je nu geen zonnebrander meer kan oplopen. Maar goed, Anna met 3 N'en. Die heeft daar toen een aardig leuntje over gemaakt. Ze komt uit Nederland en anders had ik het niet mogen draaien. Nee,

0: nog een uurtje met het Nationaal Product. Met onder andere de nieuwe van Douwebop, No To Self, Django Wagner, Sunny Lee James en Rian Misciano. Die hebben ook weer een nieuwe single uit. De drie J's hebben een nieuwe uit. En ik draai ook dit schattige blaadje.
1: Hou me op, neem me mee. Wil een bubbel voor ons twee. Ik wil uren als minuten in een huisje aan de zee.
0: Dag straks.
2: Dit is 105. Het is 1 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen, zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Nationaal product is dit.
2: Jan Gaus.
0: Ja, inderdaad, nationaal product is dit. Een huisje aan zee.
4: Hai, hai, hai.
0: Ooit vroeger ook gehad een huisje aan de zee. Dus dan zo dubbel. Oh ja. Zoe Levi.

0: huisje aan de zee.
1: Ja, huisje aan de zee, Zoe Levi. En ze doet ook mee met de beste zangers van Nederland, Huisje aan de Zee. Het is niet haar nieuwe single of zo, maar ik kwam het toevallig tegen. Ik vond het zo schattig weer om dat eens weer even te draaien. Ja. Daan Bob heeft wel een nieuwe single. Die ga ik zo draaien. Maar ik doe eerst even dat nummer met Mo. Nog even blijven. Daan Bob.

Douwe Bob en Mo en nog even blijven. En dit is de nieuwe single van Douwe Bob. Hij heeft een Amerikaanse avontuur achter de rug. En dit is Note to Self, zijn nieuwe.

mooi nummer. En als je de beelden misschien hebt gezien op televisie. Ik heb wel wat aan doen trouwens nu. Ah, nou ben ik wel heel donker. Daar is hij nog een keer. Dat is wel grappig, hè? Ja. Moet even wat doen, hoor. Als je meekijkt, de radio heeft er helemaal geen last van. Nee.

0: huisbroek.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: En de Apple Tree. En ik hoorde in het nummer van Douwe Bob, No To Self, hoorde ik ook heel veel de Apple Tree langskomen. Dus ik denk, nou, dan kan ik hem wel eens eventjes draaien. Ja, of de Apple Tree van Niels Geuzenbroek draaien. En dit is Django Wagner. Mag natuurlijk niet ontbreken in het nationaal product.

Ja, ja, dat was Django Wagner hier bij Haarlem 105. En een leuk nummer. Dat heet Bashango Bailando, als ik het... Nou, ik spreek het niet goed uit. Dat hoor ik zelf ook wel. Ja.

enorme zomer dit, hè. Ik moest er ook even achter komen dat een ander uit Nederland komt. Dus ja, die kunnen we nou gewoon draaien in het Nationaal Product. Hier is Talk to You.

0: Talk to You. Een grote zomerhit. Another was dit.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Dit is ook mooi. Dit is Alan Clark natuurlijk. Uit Zandvoort. Ik weet nog heel goed dat hij met zijn gitaar op de fiets naar de geremde oude gracht kwam. Jaren geleden.
2: Your hands showed me a dance. I'm in a trance. We've been here before. And we move under the stars, over the waves.

Alle wil je lekker even te draaien van zaterdagmiddag zo'n 6:30. En je luistert naar Haarlem 105 en het Nationaal Product, zeker. En deze dame,

Martin was dat, uit Bonaire. En dan denk je, nou, nationaal product gauws, Bonaire. Ja, het is een bijzondere gemeente van Nederland. Het is eigenlijk gewoon Haarlem, maar dan ja, heel veel verderop. En Sammy Martin Harley was dit. En een mooi videoclipje erbij, goede reclame voor Bonaire. Ja, en als ze iemand zoeken voor het Euro Songfestival, kunnen ze haar best wel bellen, hoor. Ja, geen probleem. Dit is Ilse de Lange. Geen idee hoe die Ilse de Lange erin zit met dat Euro Songfestival, dat het opnieuw niet doorgaat. In ieder geval niet georganiseerd door de AVRO Tros. Dit is Something Good.

and Something Good. En dat allemaal hier bij Haarlem 105. Het is precies 2:30. En dit is Sanity James en Rian Marciano en I Wonder...

mooi gevonden. Dat ting, ting, ja. Eerst hoorde je I Wonder, een nummer wat we hier regelmatig draaien bij Haarlem 105. En dit is alweer een nieuwe van Sunnery James en Rian Marciano en Trust. En dat doen ze dan met Quentin de zanger, ja. Nationaal product. 6:30. En een dubbelspel nu van de 3J's. Hier is Losvast.

Jenny is, we mogen er graag liedjes van draaien bij Haarlem 105. Ze zijn hier ook wel eens in de studio geweest op de zondagmiddag. Dat had toen Luc Hasselman geregeld, jazeker. En los vast. En we doen er nog eentje, ja. Je zit in mijn hoofd.

het is weer even wennen. Alhoewel het vandaag natuurlijk schitterend weer is. Zo ver ik dat kan nagaan in deze televisiestudio bijna. En de drie J's waren dat. En je zit in mijn hoofd. Ja, een nieuwe single. En dat allemaal naar aanleiding van het feestje van Jan Smit. Ja,

Oh my god. Je hoort het veel mensen zeggen, vooral dames. Oh my god. Ja, Rondé was dit. Het is 2:15. Aardig 105 met het nationaal product. 105. En dit is de nieuwe van Dikhout. Te veel is niet genoeg. Dat is een nieuwe single.

0: meisje meer dan mijn verlangen aan kan. Te veel is niet genoeg.
1: Want ik oud.
0: Is niet genoeg.
1: En te veel is niet genoeg. En ze waren er ook bij Haarlem Live. De eerste editie op de Grote Markt. Oeh, dit is een tijd geleden. 1983. Nummer 24 toen in de top 40. Best wel een beetje een zomerhit. Ken je ze nog? Canyon. En Canyon, dat kwam uit Volendam. Ja, maar niet. Als ik maar bij jou ben.

0: hebben.
1: 1983 was het.
0: Ik kan niet zonder jou.
1: Groen singeltje was het toen, ja. En als ik maar bij jou ben. Mooi. Lakshmi hebben we hier veel in de studio gehad. Heeft een nieuw album uitgebracht. En op dat nieuwe album staat ook dit nummer. I'll Wait. Lakshmi.

0: Touch Me album uitgebracht. En I'll Wait. En dit is dat eerste nummer wat op dat album staat van Lakshmi. En I'll Wait. En dit is Mar P. Hij komt uit Amsterdam. DJ producer. Drugs from Amsterdam. Ja, zo heet het. Zo heet het dubbel. Ik kan er ook niet zo zitten.
1: Off my face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.
2: Hey.

0: die sample dan opeens vandaan komt, hè? Dat is dan wel gaaf. Ja. Mal P was dat. En Just a Little Bit More, zijn nieuwe single. Ik denk, nou, die moet ik er ook nog eventjes tussen zetten. Dit was het weer, het Nationaal Product op deze zondagmiddag. Ik heb me lekker, ja, van alles kunnen draaien. Ik ben er morgenochtend weer met het programma. Haarlem werkt natuurlijk, ja.
1: Dit is 105. Het is 2:00.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vulddoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: 7 uur 's avonds. Weer Vibes op Haarlem 105.
1: Morgen praten we met diverse gasten en organisaties vanuit de Black Queer Community over aandacht voor zichtbaarheid, veiligheid, representatie, gemeenschap en de spanning tussen witte queercultuur, Black Pride en Black Joy.
0: Queer Vibes, morgen vanaf 7 uur 's avonds op Haarlem 105, radio, tv en online.
2: Dit is 105. Het is 3 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2e manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix, zonder onderbreking.

0: Goedemiddag en welkom bij het beste van Haarlem 105. Waar je in het verleden elke zondagmiddag tussen 4 en 5 de twee beste radio-interviews kon horen die we de afgelopen week hebben uitgezonden, luister je vanaf vandaag elke zondagmiddag tussen 4 en 6 naar de 4 beste radio-interviews die we de afgelopen week hebben uitgezonden. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. Noortje Meijer vraagt aandacht voor het mentale welzijn van kinderen op de basisschool. Basisscholen kunnen zich voor 7 september aanmelden om deel te nemen aan de mentale minuut. Is het zo slecht gesteld met het mentale welzijn? Kan zo'n minuut dan wel echt het verschil maken? Op al deze vraagstukken ging Meijer afgelopen woensdag in bij Ico Letchert in Haarlem vandaag.
1: We gaan het hebben over de mentale minuut. Want het gaat niet goed met het mentale welzijn van onze kinderen op de basisschool. En er is een clubje orthopedagogen die heeft zich daar druk over gemaakt. En die gaan volgende week alle basisscholen in Nederland uitnodigen om deel te nemen aan de mentale minuut. Dat zeg ik goed toch, Noortje?
2: Ja, dat klopt. De mentale minuut. Dat is wat we gaan doen op 7 september om 9 uur met z'n allen.
1: Op 7 september, 9 uur met zoveel mogelijk basisscholen in de regio. Dus wellicht ook wel een basisschool bij jou in de buurt. Die mentale minuut, Noortje, wat is dat precies?
2: Ja, de mentale minuut is eigenlijk een landelijke actie die wij in het leven hebben geroepen om mentaal welzijn voor kinderen op de kaart te zetten. Mm-hmm. Het is helaas nodig, vinden wij. Wij zijn, je noemde het al, een clubje orthopedagogen. Onze praktijk thuis orthopedagogen die komt op veel scholen en zien veel kinderen. En we zien gewoon uit eigen ervaring dat het mentale stuk steeds meer speelt. En wij dachten, hier moet aandacht voor komen. Heel veel scholen hebben dat gelukkig al, maar het is niet vanzelfsprekend dat er in de klas aandacht wordt besteed aan het mentaal welzijn. En we hopen hiermee eigenlijk een soort awareness te creëren, een soort gesprek te starten, een kleine kennismaking te laten gebeuren in de klas met het stukje mentale ontwikkeling. En dat is het eigenlijk.
1: Hey, en je zegt mentaal welzijn. Scholen die moeten natuurlijk al van alles. Hè? Die moeten taal, rekenen, spelling, weet ik het, dat ze allemaal moeten. Mentaal welzijn, is dat niet iets gewoon voor thuis?
2: Ja, dat is ook zeker iets voor thuis. Dus ik hoop ook dat we met dit initiatief veel ouders bereiken. Ik denk dat eigenlijk alle scholen, klassen, leerkrachten wel weten van, het is belangrijk dat een kind snapt dat je hoofd met je lijf gekoppeld is. Dat je niet alleen maar kan denken, maar ook kan voelen. Dat je je emoties moet uiten en moet herkennen en kunnen benoemen. Maar hoe oefen je dat nou? Maak je dat nou thuis bespreekbaar, maar ook in de klas. Ja, ook in de klas gebeuren er zoveel dingen, zijn er prikkels, sociale structuren. Dus ik denk juist dat school een plek is waar je kennis kan maken, kan oefenen en met dit soort zaken die ik net noem.
1: Ja. Ja, en dan zeg je van dat is voor school natuurlijk belangrijk, snap ik wel. En dan zeg je ook van dat moet op een beetje toegankelijke manier gebeuren.
2: Ja, want wat je zegt, wij in de praktijk zien ook, er zijn al zoveel dingen te doen in een klas. En er is al zoveel wat moet en er is zo weinig tijd. Dus we hopen eigenlijk dat dit initiatief, het is een bodyscan die we toesturen. Nou, het heet de mentale minuut, dat klinkt al kort. Die bodyscan is iets langer dan een minuut, maar ook kort. Mm-hmm. En door dat te doen met je klas, hopen we dat een leerkracht ontdekt, hey, ik heb een kijkje in die binnenwereld van die kinderen. Dat een leerling ontdekt, hey, dit is eigenlijk best fijn, ik word hier rustig van. En dat ervoor zorgt dat ze samen kunnen bespreken, hoe kunnen we dit nu in de gewone lesweek, zonder heel veel extra's te doen, toch een plek geven. In de routine, misschien wel na het buitenspelen een bodyscan, maar er zijn natuurlijk veel meer dingen dan een bodyscan die je kunt doen.
1: Tuurlijk.
2: Om je mentale vaardigheden te ontwikkelen. Maar dat het verweven kan worden met de praktijk is wel, dat zou een heel mooie opbrengst zijn van de mentale minuut. Als dat al bij één school verandert, dan zijn we al heel blij.
1: Ja, want inderdaad, mijn vraag is natuurlijk ook gericht op, wanneer is het gelukt, deze campagne?
2: Ja, dit is de eerste keer dat we het doen. We willen het eigenlijk elk begin van het schooljaar doen vanaf nu. En het is gelukt als er in een teamkamer het gesprek op opgestart wordt van wat doen we eigenlijk op onze school aan mentaal welzijn. Of als een leerkracht zegt, hey, ik vind dit initiatief belangrijk, en een andere leerkracht vraagt waarom. Maar ook als een leerling denkt, hey, dit vond ik eigenlijk heel fijn, juf of meester, zullen we dit vaker doen? Dan is het echt al heel erg goed gelukt.
1: Kijk. En hoe kunnen mensen zich opgeven? Want het is niet zomaar even een website waar je naartoe gaat en dan een minuutje op gaat scrollen, toch?
2: Nee, het is simpel www.dementaleminuut.nl of onze Instagram @dementaleminuut.nl. En daar vind je de website, dan geef je je naam door, je e-mail, en dan sturen wij voor maandag de bodyscan toe. Maar ook met een uitleg, hoe introduceer je het en wat kan je daarna doen om het verder op te pakken als je zou willen. En dat is het.
1: Ja, want nog heel even kort hoor, want je hebt het steeds over een bodyscan. Ik denk dan meteen aan wat er bij me gebeurt op het moment dat ik op Schiphol door de douane heen moet. Dan krijg ik ook een soort van bodyscan, maar dat is niet wat je bedoelt, toch?
2: Nee, het is een hele andere bodyscan. Het is een eigenlijk een geluidsfragment waarin je door je lichaam wordt geleid. Dus het zal echt iets nieuws zijn voor sommige leerkrachten en leerlingen, maar dat is juist mooi.
1: Ja. Dat alleen al is leuk, toch? Gewoon iets nieuws ontdekken en dan heb je er verdorie ook nog wat aan.
2: Precies, en dan ga je het er juist over hebben daarna. Ja. Dus
1: Nou, ik hoop op heel veel aanmeldingen, ook hier uit de regio Haarlem en omstreken natuurlijk. Noortje Meijer, thuis orthopedagoge, zei je, die de mentale minuut organiseren en faciliteren. Heel veel succes en ik ben benieuwd.
2: Ja, dankjewel Aiko voor je aandacht op deze manier.
1: Geen probleem.
2: Melden veel scholen zich aan. Top.
1: Zo is het. Dementaleminuut.nl lijkt mij de website waar we naartoe moeten. Wij gaan eerst even naar Madonna. The Power of Goodbye.

0: luistert nog steeds naar het beste van Haarlem 105. Michel en Bianca van het Wapen van Bloemendaal hebben na 18 jaar de sleutel van hun kroeg overgedragen aan de nieuwe eigenaresse. Onder het genot van een biertje sprak Rudy Nicolaas afgelopen donderdag in Haarlem vandaag over hun afscheid en hun tijd in de zaak.
1: Ja, loop je in Haarlem de Zijlstraat uit, dan zie je het café direct op de hoek. Het Wapen van Bloemendaal. 18 jaar stonden daar dezelfde twee mensen achter de tap. Michel Kastenmiller en Bianca van Schagen. 7 dagen per week en maar 4 dagen per jaar dicht. En deze week gaven ze de sleutel af aan een nieuwe eigenaar. En nu zitten ze hier bij mij in de studio. Welkom beiden.
2: Dankjewel.
1: We gaan even proosten. Want normaal kom ik bij jullie altijd een biertje drinken. Nu komen jullie bij mij in de studio. Dus ik heb wat... Ja, ik denk niet dat het juiste bier is. Maar het gaat om het idee. Laten we gewoon proosten op jullie 18 jaar.
3: Superleuk.
1: Toch? Even kijken of dit... Ja, jullie hebben veel meer ervaring. Dus natuurlijk.
2: Wij deden meestal tap, hè?
1: Ja, dat is ook waar.
2: Oh, heerlijk.
1: Lief.
3: Groene bottel, dus de juiste.
2: Dat is de juiste.
1: Is dat
3: de
1: juiste?
3: Ja. Zeker. Dat
1: vind ik. Ik denk, er komen twee voormalig kroegeigenaren. Ja. Die zijn kritisch, maar...
3: Heerlijk. En mooi koud, zo te zien.
1: Dat moet wel, toch?
3: Dat moet zeker. Ja, dat moet zeker.
1: Dan pak ik er zelf ook nog even één. Goede radio dicht. Nou, cheers.
2: Cheers.
1: Op 18 jaar. En misschien net wat meer vrije tijd in de agenda. Even vertellend. Het is best wel simpel mengsel dit, hè. Van water, hop, gist en mout. Wat heeft het jullie gebracht de afgelopen 18 jaar?
3: Het bier op zich bedoel je?
1: Ja, en de verhalen erachter natuurlijk.
3: Ja, dat het is eigenlijk te veel om op te noemen. Maar het heeft ons heel veel gebracht. Heel veel mooie herinneringen. En ja, ik zou zeggen, vraag maar wat je wil weten. Want dan kan ik je een mooi antwoord op geven natuurlijk.
1: Ik wil eerst graag even naar afgelopen maandagochtend. Ja. Want zondag hadden jullie het afscheidsfeestje. Heel veel bekende, vaste stamgasten waren te gast bij jullie. Hoe werden jullie wakker, Bianca?
2: Die ochtend? Nou, met een heel klein katertje.
1: Ja.
2: Het was echt overweldigend, ons afscheidsfeest. Het was, wij mochten ons er niet zoveel mee bemoeien van ons personeel. Hun hebben het echt helemaal geregeld. En dat hebben ze zo fantastisch gedaan. Maar als je buiten keek, leek het wel een klein lammetjesdag. Het was echt zo druk. En dus wij waren maandagochtend echt wel nog een beetje aan het nastuiteren van... Ja. Alles wat, wat op ons afgekomen is.
1: En dan liggen jullie misschien nog lekker lang uit in bed. Wat voor gesprekken worden dan gevoerd?
3: Ja, jeetje, wat je allemaal hebt meegemaakt. Dat je er ook een hoop ontgaat eigenlijk op zo'n dag. En er werd van alles voorgeschoteld. Waaronder mooie video's die door heel veel vaste gasten waren opgenomen. Waar we natuurlijk helemaal niks van af wisten. Dus we hebben wel heel veel indrukken opgedaan door al die video's. En menig traantje weg mogen pinken bij elkaar.
1: Ja,
3: zo
1: dat
3: mooi
1: snap
3: geregeld.
1: Ik. Ja.
3: Ja, dus daar klets je wel over dan als je wakker wordt, ja. Maar we hadden ook wel weer een afspraak, toch even in het wapen nog. In de middag, om alles werd, de sleutel werd natuurlijk overgegeven aan Rowan de Bruin. Dat is de nieuwe eigenaresse van het wapen of momenteel. Daar hadden we wat leuke afspraakjes mee. En dan moet je de flessen tellen en het bier tellen en dat moet je overhevelen. Dus het was toch wel even leuk werk om te doen.
1: Ja, en wat heeft je nou het meeste geraakt de afgelopen week, die afscheidweek?
3: Nou, het meeste geraakt is eigenlijk wel het afscheid nemen van heel veel vaste gasten. En het gesprek ging natuurlijk constant alleen nog maar daarover. En het is op zich heel leuk, maar dat kost je ook wel heel veel energie. Omdat je, je voelt het en het einde nadert. Dus het wordt wel steeds moeilijker en lastiger. Dus het was wel een mooi moment om zondag echt afscheid te nemen.
1: Ja.
3: Dat sowieso.
1: En jij, Bianca?
2: Ja, echt. Alle vaste gasten, ook van vroeger, waren bepaalde dagen door de week. Dat er een club zeg maar, bij elkaar kwam. En ik heb wel gevraagd van jongens, zullen we dat weer doen? En dan is ook echt gewoon iedereen er. En dan komen alle verhalen ook gewoon van 15, 16 jaar terug weer. En denk je, ja, we hebben echt wel een hele mooie jaar gehad met hele mooie, lieve mensen.
1: Ja.
2: En die komen dan afscheid nemen. En die waren er zondag ook. En ja, dan denk je toch, ja, het is toch wel mooi wat we hebben neergezet.
1: Ja, ja. En daar doe je het natuurlijk ook voor.
2: Zeker.
1: Voor die herinnering met z'n allen ophalen. Maar zoals ik al zei in het intro, het is wel hard werken. Weinig vrije dagen, dag en nacht. Jullie waren 7 dagen per week geopend. Michel, wat maakte het dat je er toch weer elke dag stond of mee bezig was?
3: Ja, weet je, je hebt een horecahart of je hebt geen horecahart, zeg ik altijd.
1: Ja.
3: En het is, beide hebben dat horecahart gelukkig, want anders ga je het niet volhouden. En zeker ook nog dat je samen een relatie hebt en samen veel werkt. En dan moet ik zeggen dat Bianca de laatste paar jaar iets meer in de zaak aanwezig was dan dat ik er was.
1: Ja.
3: Omdat ik toch ook andere dingen te regelen had. Waaronder leuke dingen organiseren, et cetera. En de boekhouding en noem maar op. Er zat te doen natuurlijk in zo'n tent. wil je het allemaal goed sturen. Maar ja, wij hebben het eigenlijk altijd best wel heel makkelijk kunnen doen. Omdat we er ook gewoon leuke dingen van maakten. Als wij op zaterdagavond samen stonden, namen we ook gewoon lekker een bakje met een klein borreltje erbij, wat niemand zag.
4: Ja.
3: En dan was het ook proosties voor ons ook zaterdag. Dus dan maken we even goed een mooie avond van. En dat werkt al zoveel prettiger dan. En dat heeft dan niemand in de gaten, maar wij vinden het dan wel geweldig.
4: De zaak stond niet te koop, hè?
3: Nee.
4: Totdat er een appje kwam.
3: Totdat er een mooi appje kwam, inderdaad. Dat heb je goed gehoord.
4: Ja,
3: toen kwam er in één keer een appje binnen dat ik dacht van, wie is dit dan? Van, kunnen we morgen even contacten? En ja, goed, en dat hebben we de volgende dag op de zondag. Want ik kreeg op zaterdag kreeg dat appje in de avond. We hebben even gebeld en dat was inderdaad dus Rohan. Met de vraag van, joh, zou je er eens over na willen denken of je misschien ooit die zaak zouden weg willen doen?
4: Ja.
3: Ja, toen zaten we elkaar wel even aan te kijken van, hoe, wat is dit? Natuurlijk wel eens over nagedacht, laat ik eerlijk blijven. Want het is op een gegeven moment, na 18 jaar, weet je ook wel een beetje hoe wat. En waar het zeker nog niet zat, maar toen dachten we, ja, misschien is het wel een heel mooi moment. En laten we maar eens komen met een mooi verhaal.
4: Ja.
3: Dat is zo ontstaan. En ze heeft een prachtig mooi verhaal op papier gezet, wat zij graag met het wapen zou willen doen.
4: Ja.
3: En ja, dat, dat is nu ondertussen dus gebeurd.
4: Precies. Wat maakte dat verhaal goed, Bianca?
2: Nou, wij hebben altijd gezegd, als wij ooit zouden stoppen, dan is wel een van de vereisten dat het wapen wel het wapen blijft. En natuurlijk met je eigen identiteit, maar geen lunchroom of koffiebar of shisha lounge, want dat is gewoon niet het wapen. Het wapen is natuurlijk al sinds 1875 een café en dat moet ook gewoon zo blijven. Dus we hebben haar een bedrijfsplan laten schrijven.
4: Ja.
2: En dat, ja, dat raakte ons. Daar moesten we eigenlijk allebei wel een traantje van wegpinken.
4: Ja, ja.
2: Want we dachten, ja, als zij op haar leeftijd, hè, toen was ze 31, ze is inmiddels 32, als het zo ziet, denken we, nou, dan moeten we het misschien maar gewoon doen.
4: Ja. Maar wat maakte het dat er bij jullie beide emotie opkwam en dachten van, ja, dit is het gewoon. Waar zat het
2: nou,
4: in?
2: Misschien ook wel een heel groot compliment naar ons toe. Omdat zij het zo opschreef zoals wij het ook neergezet hebben. En wat wij, denk ik, ook altijd wel willen uitstralen. En dat heeft zij wel een beetje neer, dat schreef zij op. Toen dacht ik, ja, het is toch een jong iemand, maar die dus wel snapt wat het inhoudt om zo'n mooi café te runnen.
4: Ja.
2: En dat toch?
3: Ik denk, ja, zeker. En toch ook, ja, het Golden Oldies verhaal, ik vond ze ook heel aantrekkelijk. Volgens haar wordt dat wel de nieuwe vibe voor de jongeren.
4: Ja.
3: Ja, die muziek sterft nooit uit natuurlijk.
4: Hebben jullie nog getwijfeld?
3: Nou ja, we hebben vaak nog tegen elkaar gezegd van, ja, willen we het echt wel? En dan op een gegeven moment kom je tot de conclusie dat het misschien wel een hele goede zet is om te doen. Dus toen waren we op een gegeven moment wel echt uit van, laten we het haar laten doen.
4: Ja.
3: En wij gaan gewoon lekker stoppen en is aan onze vrijheid werken.
4: Ja. Het goede nieuws is dat het wapen blijft bestaan. Ik zag al op de website dat er volgens mij iets van donderdag al platen gedraaid gaan worden binnenkort. Toch is het jullie kindje.
3: Ja.
4: In iemand anders handen. Is dat nog een gekke gedachte om jullie kindje, nou ja, net met een andere moeder of vader, moeder in dit geval, te zien?
3: Heel raar,
2: voor nu wel. Ik was er vanmiddag nog heel even, maar nog even wat moest afgeven. En ze is echt heel druk met van alles. En dan denk ik wel, oh ja, ik stap hier nu binnen, zoals ik 18 jaar lang al binnen stap.
4: Ja.
3: Ja, het
2: maar ik kan niet zomaar even achter de bar stappen. Dat kan wel, want dat vindt ze prima, maar dat is niet meer wat je doet, zeg maar. Want dat hoort niet meer. Dus dat vind ik wel een beetje gek, maar het voelt wel gewoon echt heel goed. Het is goed.
4: En gaan jullie nog komen als gast?
3: Ja, zeker.
2: Zeker, ja.
3: Ja, en als de tijd rijp is, gaan we dat zeker doen. We gaan haar eerst even een tijdje met rust laten. En omdat, je moet toch even je eigen draai gaan vinden.
4: Ja.
3: En voor ons ook wel even lekker om je er even nergens mee te bemoeien. Dus we gaan even een tijdje even niks doen.
4: Ja, maar vertel eens.
3: We gaan lekker reizen even met z'n tweeën. En we gaan een beetje bekijken hoe, wat, waar we naartoe gaan. We hebben wel wat leuke plannetjes, maar wat er echt gaat gebeuren, dat moeten we nog even bekijken.
2: Eerst even het zal rust in het hoofd.
4: Precies, dat is nog maar een paar dagen geleden, dus ik snap het. Ga er onwijs van genieten.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternative für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Welkom in het tweede uur van het beste van Haarlem 105. Nog tot 6 uur luister je naar de 4 beste radio-interviews die we de afgelopen week hebben uitgezonden. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. Kinderarts Leon Winkel van het Spaarne Gasthuis en veeldirecteur Edwin van Balken waren afgelopen donderdag te gast bij Rudy Nicola in Haarlem Vandaag om te praten over de actie voor een permanente muziekstudio voor kinderen in het ziekenhuis. Maandag moet tijdens een benefietavond in veel 50.000 euro worden opgehaald.
1: Je luistert naar Haarlem Vandaag. En stel je voor, je bent 8 jaar, je ligt in het ziekenhuis en je weet niet hoe lang je er nog moet blijven. Ja, wat helpt dan? In het Spaarne Gasthuis denken ze muziek. Er staat namelijk al een tijdje een tijdelijke muziekstudio voor kinderen. En die moet een echte worden, eentje die blijft. En daar is 50.000 euro voor nodig en dat geld moet komende maandag binnenkomen tijdens 1 avond in De Vil. Met 10 artiesten op het podium. Te gast zijn Edwin van Balken, hij is de directeur van Vil en de Stad Schouwburg. En Leon Winkel, kinderarts in het Spaarne Gasthuis. Welkom beiden.
2: Dankjewel.
1: Leon, om met jou te beginnen. Jij ziet die kinderen elke dag. Wat doet muziek met een kind als hij of zij in het ziekenhuis ligt?
3: Ja, kijk, muziek, dat kennen we allemaal. Neemt je mee, herinnert je aan plekken, laat je mens voelen. Muziek maakt je blij, melancholisch, van alles. Dat geldt voor kinderen ook. En kinderen in het ziekenhuis zijn echt wel anders dan volwassenen, maar die kunnen heel ziek zijn en helemaal verdrietig en dat ze in het ziekenhuis moeten blijven. Muziek maakt echt dat ze dan op dat moment even niet meer ziek zijn en gewoon kind zijn. En ze kunnen ook dan met degene die nu bij ons langskomt, het troubadour die langs de bedden komt, want dat hebben we al wel, kunnen ze ook zelf muziek maken. Dus het is ook nog zoiets dat ze iets oppikken wat ze soms daarvoor al wel deden of soms daarvoor zelf nog niet deden en we blijven doen.
1: Ja.
3: Dus het leidt af, bij vervelende dingen leidt het af, maar vooral laat een kind kind zijn. Ja, dat is denk ik het mooiste wat je ze kan geven. Voor mij als kinder, als ik doe mijn best om ze beter te maken. Daar speel ik maar een heel klein rolletje in. Maar muziek heeft echt veel meer impact dan dat.

0: zo'n ademhaling op het moment dat je dan zo benauwd bent. Ja, dat is echt... Ja, ja dat, ik kan daar kippenvel nog van krijgen als ik eraan denk. Dat is gewoon... Weet je, dat kan je niet met iets anders zomaar krijgen. Ja.
1: Ja, en er is op dit moment ook een pop-up studio. Dat moet dus een definitieve worden. Hoe ziet die pop-up studio er nu uit?
0: Ja, de pop-up studio is eigenlijk een soort maquette van hoe het eruit zou kunnen gaan zien. En er zitten ook foto's in die laten zien hoe een studio in de ziekenhuis waar we wel zijn. Bijvoorbeeld het Prinses Maxima hebben we een studio. In Almere hebben we een studio. We gaan een studio krijgen in het AMC, in het Emma Kinderziekenhuis. Hoe die eruit ziet. Dus het is nu echt nog een plek waar je kan zien hoe het eruit ziet. Waar mensen ook, er hangt een QR-code waar je kan doneren. Mm-hmm. Die we nu nog niet gebruiken. We hebben een keer gebruikt voor een uitzending van jullie. Mm-hmm. Een tijdje geleden. Maar dit is een plek waar strakjes, als je hem bouwt, dan maak je natuurlijk geluid dicht. Moet in het ziekenhuis, zeker. En dan kan je daar dus ook echt muziek maken. Je komt een DJ-boot, je kan drummen, je kan gitaar spelen. Er is dus iemand die de kinderen begeleidt. En dat is niet alleen voor de kinderen die zelf ziek zijn en opgenomen in het ziekenhuis, maar ook die op de polykliniek komen. En ook bijvoorbeeld, dat kan je ook voorstellen, kinderen die veel bezoek moeten komen bij ouders of grootouders die in intensive care liggen.
1: Ja.
0: Of die lang in het ziekenhuis liggen, lange behandelingen. Die kunnen daar ook verblijven. Dus het heeft echt meerdere functies. En daar kan ik ook wel verhalen over vertellen dat een jongetje kwam in de studio in een ander ziekenhuis. En die was net bij zijn vader geweest, die was overleden. En die kon het daar in de studio echt van zich afdrummen.
1: Ja.
0: Letterlijk van zich afdrummen. Ja, weet je, het zijn kleine dingetjes. Maar ja, dat zou ik heel graag willen, dat wij dat ook kunnen.
1: Kleine dingen die een wereld van verschil maken voor die kinderen. Edwin, het is al een langere samenwerking, hè, tussen jullie en het Spaarne Gasthuis en de stichting Muziekkids. 2024 stond bij jullie direct op het podium.
2: Klopt.
1: Waarom dragen jullie juist deze stichting een warm hart toe?
2: Nou ja, kijk, het gaat natuurlijk waar we het net over hebben, over muziek. Wij zijn een muziekhuis als veel. Wij weten de waarde en de betekenis van muziek. En dan zeker wat Leon al net vertelt, bij kinderen die echt wel in een lastige situatie zitten. Ik heb dat zelf ook mogen ervaren. Ik heb een bezoek gebracht aan Prinses Maxima Centrum in Utrecht.
1: Ja.
2: En ik zag die studio en ik zag twee kinderen binnenkomen, waarvan één met allemaal slangetjes in zijn neus en met zo'n, ik weet niet hoe dat noemt, met zo'n wandelende
0: infuuspaal
2: erbij. En die gaat muziek maken. En dan zie je iets in de ogen gebeuren. Dat je denkt, jeetje, Mina, dit heeft zoveel waarde. Zoveel toegevoegde waarde. Dus ik vond dat zo mooi om te zien en mee te maken. Dat wij heel graag sociale partner zijn van de Stichting Muziekkids. En hebben we toen ik hoorde van dat er een muziekstudio in het Spaarne Gasthuis permanent zou moeten komen. Dat daar centjes voor nodig zijn. En zo zijn we erop gekomen om een benefiet te organiseren. Wat dus aanstaande maandag 7 september gaat gebeuren in de grote zaal van de Vil.
1: 10 artiesten op één avond. Hoe krijg je die bij elkaar?
2: Nou, dat is ook ongelooflijk, want dat is echt een lastige job, kan ik je vertellen. Ja. Maar dat helpt natuurlijk heel erg waarvoor het is. Artiesten snappen heel goed dat doel. En daarom doen ze dat ook voor dit doel, om daaraan bij te dragen. Geheel belangeloos. Maar we zijn wel heel erg blij en trots dat we een line-up hebben van dit soort artiesten. Want dat is wel de crème de la crème van Nederland. En die gaan ook nog eens een keer iets heel bijzonders doen. Hè? Want het is niet zo van, ik neem mijn eigen band mee en ik ga mijn liedjes afdraaien. Ze zijn nu echt bezig met elkaar om duo's te vormen of een bijzondere combinatie te maken. Om een tipje van de sluier te geven. Er is ook een klassiek ensemble, Fuse. En die gaat ook met een rap meedoen. En dat vloeit in elkaar over. Ik kan niet alles verklappen, maar het wordt zo'n bijzondere avond dat ik weet 100% zeker, de mensen die hier niet bij zullen zijn, die krijgen echt spijt als haren op hun hoofd. Ja. Want deze avond gaat niet zomaar weer gebeuren. Dit is echt volstrekt uniek met deze artiesten. We hebben dus Typhoon, Karsu, Glenn Faria, Aquasi, Do, Cato van Dijk, Roel van Velsen en dan vergeet ik er nog een paar.
0: Nona.
2: En die gaan dus echt iets neerzetten wat echt een hele bijzondere muzikale avond gaat worden. Dus ja, als de mensen daar nog bij zijn.

0: willen zijn. Er zijn nog enkele plekken. Dus ga naar de site van de Phil en doneer een bedrag. Dus dat komt 100% ten goede aan de bouw van de muziekstudio in het Spaarne Gasthuis. En dan kan je deze avond meemaken. Nou, dat is toch een win-win-win, zou ik zeggen.
1: Hoeveel geld staat er nu al op de teller?
2: Ja, dat kunnen we zo niet zeggen. Maar,
0: nee? Nou, we zijn al aardig op streek. Ja. Ik denk dat we richting de 35.000 zitten. Dus we hebben nog wat stapjes te zetten. Ja. Want mensen ook kunnen doen. Dus ze kunnen een kaartje doneren voor zichzelf. Maar je kan ook nog een extra donatie doen. Dus dat gebeurt ook nu in toenemende mate. Ja. Wat ik ook kan toezeggen is dat de drankjes die mensen gaan drinken op die avond komen ook 100% ten goede aan de bouw van deze muziekstudio.
2: We hebben een lange pauze.
0: Dus
2: dat is naborrelen.
0: Dus we kunnen nu nog niet zeggen wat het allemaal gaat worden. Maar we zitten goed op streek. Ja, ja. Maar als er nog meer mensen komen, dan gaan we dit doel zeker halen. Dus dat zou fijn zijn.
1: En dat gaat natuurlijk lukken.
0: Daar ga ik wel vanuit.
1: Daar gaan we wel vanuit.
0: Als mensen dit horen. Hier, hè?
1: En dan is dat bedrag rond. Dan is die 50.000 euro er. Wanneer gaat die studio er dan komen?
2: Nou, kijk, dan komt het ziekenhuis om de hoek kijken. We hebben lang geleden, het was op 2 dagen voor de corona-uitbraak, is er getekend in het ziekenhuis dat hij daar mag komen. We hebben het dus over maart 2020. Toen is er heel veel ellende overheen gekomen, dat kan je je voorstellen. Ja. Toen was er geen tijd voor dit soort dingen. Dus op het moment dat we dit geld hebben, en we hebben behalve dit hebben we best ook wat toezeggingen, gelukkig, van daarbuiten. Dan kunnen we het plan gaan maken om te bouwen. We hebben contact met de aannemer die ons wil helpen. Ik kan het nog even niet noemen, want ik heb het wel besproken, maar... Ik ben namelijk ook bezig met zo'nzelfde studio in het Emma Kinderziekenhuis. Voordat die feitelijk gebouwd wordt, je bouwt niet zomaar in een ziekenhuis.
1: Oh ja.
2: Maar het doel is dat die volgend jaar, dat we hem dan ook echt neer gaan zetten. Maar dat vergt natuurlijk wat afspraken met huisvesting. Als je bouwt in een ziekenhuis, moeten de patiënten daar geen last van hebben.
1: Ja. Dus het is complexer dan we denken, maar volgend jaar is het streven.
2: Dat is echt het streven. Ja. En ik denk ook, als dit lukt, dus daarom... Ik sluit me helemaal aan bij Edwin. Als je deze avond niet wil missen, een soort beste zangers plus plus avond, durf ik wel te zeggen. Ja, koop zo'n kaartje, want dan gaat men dit echt mogelijk maken. Kijk, aan mij zal het niet liggen.
1: Tickets zijn te koop via de website van Phil. Dat is philhaarlem.nl. Als iemand nu luistert, maar er maandag niet bij kan zijn, maar wel denkt, ja, die mannen hebben mij zo overtuigd, ik wil graag doneren. Hoe kan het dan?
0: Ja, je kan ook naar de site gaan bij ons, van philhaarlem.nl. En via die site kan je ook doneren.
2: Ja, dat nemen we mee die avond. Ja, zeker. Ja, en mocht iemand denken van, ik vind dit zo geweldig, ik wil wel een paar jaar sponsoren. Dan weten ze ons ook te vinden.
1: Oké, heel goed.
2: Er is ook een website van Muziekkids, maar voor vandaag gaat het echt over aanstaande maandag. En dat willen we een succes hebben. Alle kleine beetjes helpen. Dus...
1: Keep up the good work. Heel veel succes en plezier gewenst aanstaande maandag.
2: Ja.
1: En laten we hopen dat die muziekstudio er heel snel gaat komen. Dank jullie wel.
2: Dank je wel.

0: Goed dat je nog steeds naar het beste van Haarlem 105 luistert. Op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem werken leerlingen dit jaar soms weer met pen en papier en komen er meer mondelingen toetsen. Zo probeert de school de invloed van AI te beperken, zegt Robert Dekker, sinds dit schooljaar de nieuwe rector. Bij geschiedenis moeten leerlingen een non-fictieboek echt lezen, maar daarna een mondeling van 25 minuten. Probeer dat maar eens met AI te vervalsen, zei Dekker afgelopen donderdag bij Rudy Nicola in Haarlem Vandaag op Haarlem 105. Wat wel en niet mag, ligt nog niet vast. Binnenkort praten ouders, leerlingen en docenten over de kansen en risico's. Dekker was conrector en volgt Jan Henk van der Werf op, die deze zomer met pensioen ging. Zijn belangrijkste plan gaat over de docenten. Die hoeven volgens hem geen alleskunners te zijn. Wie sterk is in verhalen vertellen, doet dat. Wie niets heeft met excursies, laat dat aan een collega. Meer werkplezier, minder werkdruk is het idee. Over het mentale welzijn van leerlingen is hij voorzichtig positief. Het aantal hulpvragen normaliseert weer wat, maar het is niet weg. Grote koerswijzigingen wil hij dit jaar niet. Eerst maar vasthouden wat we hebben.
1: Het schooljaar is net begonnen en op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem staat iemand nieuw aan het roer. Een school die teruggaat tot 1389, dus daar moet je maar eens de baas over worden. Zeker in een tijd waarin leerlingen hun huiswerk met AI maken. Robert Dekker, dat is de nieuwe rector. Hij werkte al op de school als conrector. Robert, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
1: Ja, liep je dus al jaren rond als conrector. Wat is er nu anders in jouw nieuwe rol?
2: Ja, en als leerling moet je ook weten. Ik zit echt al een behoorlijke tijd. Ja. Dat is echt wel leuk. Ja.
1: Het is bijna een tweede huis voor jou.
2: Bijna een tweede huis, ja. Er is wel een tijdje tussen geweest. Maar het voelt heel prettig natuurlijk. Anders ga je daar niet terug. Ik heb als conrector was er meer nog wat meer in de uitvoerende rol. Wel al samen met de toenmalige rector Jan Henk van der Werf. Al verantwoordelijk voor bepaalde dossiers. Maar ik heb iets meer een wat andere rol, wat meer portefeuilles, maar vooral wat minder in de directe uitvoer.
1: En is dat wennen voor jou of zeg je nee, ik vind het eigenlijk wel lekker?
2: Nou, dat is zeker wennen, ja. Ja. Als er een probleem is, dan heb je zin om het op te pakken. En gelukkig hebben we genoeg goede collega's die dat allemaal lekker oppakken, hoor. Ja. Maar je moet even wennen.
1: Ja.
2: En het verschil is ook dat je ook bestuurder bent bij ons als school. En dat is helemaal nieuw voor mij. Dus dan heb je ook andere verantwoordelijkheden met andere scholen.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat zit erbij. Dus daar zit de vernieuwing voor mij.
1: Ja, maar betekent dat dat je ook op je handen moet zitten?
2: Dat is nog niet gelukt in ieder geval.
1: Ja, het streven is er, maar het is nog niet helemaal gelukt. Maar goed, je bent ook net begonnen in deze rol. Ja, ik zei het al in het intro, hè? Een school van meer dan 600 jaar oud. Wat mag daar vanuit die geschiedenis nooit veranderen, vind jij?
2: Dat is vooral de kracht van de docenten. En de docenten zijn, je had het over een frisse wind. Ik moest daar trouwens wel een beetje om lachen toen u dat zei, want we hebben net te maken met onze koelingsinstallatie die kapot is gegaan.
1: Wist ik niet.
2: Aan één kant van het gebouw. Je wist het zeker, hè? Dat, nee, echt, dus dat zijn we nu aan het herstellen, dus het kan wat benauwd zijn daar. Nee, maar de docenten, dat zijn gewoon mensen die heel uniek en gefocust met hun vak omgaan. En dat was al toen ik leerling was. Dat de docenten gewoon, ja, anders, ja, geen 13 in de dozijn docenten.
1: Mm-hmm.
2: En dat is nu ook zo. Dat is heel tof. En de leerlingen die willen ook eigenlijk allemaal heel veel meer dingen doen dan alleen maar lesjes. Die doen veel buitenschoolse dingen. En dat maakt dat er gewoon heel veel, je noemt de frisse wind, maar er gebeurt gewoon heel veel in school.
1: Ja.
2: En een hoop positiviteit.
1: Ja.
2: Dat is heel mooi.
1: Dus die docenten die blijven uiteraard een belangrijke rol houden. Wat moet er dan wel anders? Dus wat zou je nou de komende periode wel graag willen verbeteren of anders aanpakken?
2: Nou, ik zou nog meer willen inzoomen op de docenten.
1: Hm.
2: Je hebt eigenlijk vanuit het ministerie heb je allemaal opdrachten. En er wordt heel veel gevraagd van docenten. En het is mijn wens dat een docent niet een soort alleskunner is die al die facetten beheerst. Maar dat we wel met elkaar verantwoordelijk zijn voor wat we onze leerlingen aanbieden. En als de ene docent wat beter is in het vertellen van een goed verhaal, dan moet hij dat vooral doen. En als hij het heel vervelend vindt om met computers te werken, of het vervelend vindt om excursies te doen, dan gaat een andere docent dat doen. En zo hoop ik een team te verder nog te verstevigen, dat lekker kan lesgeven op een manier die helemaal bij hem of haar past.
1: Ja, en dat is een mooi streven. Ik snap het helemaal, maar de druk in het onderwijs is ook groot. Hoe kun je dat stimuleren, Robert?
2: Ja, de druk is groot. En op welke manier bedoel je dat?
1: Nou, ik spreek regelmatig mensen uit het onderwijs. Middelbare scholen, basisonderwijs, maar ook bijvoorbeeld HBO. En je hoort van iedereen die... inderdaad, de werkdruk. Iedereen van, ja, het is wel buffelen, het is bikkelen. Ik hunker, ondanks dat ik mijn werk heel leuk vind, wel naar de vakantie.
2: Ja, en ik denk dat dat deels komt omdat er ook dingen verwacht worden van de docenten. Die niet bij hun persoon past. Die niet bij hun favoriete manier van lesgeven past.
1: Okay.
2: En het is mijn filosofie, als je de docenten veel meer les laat geven in een stijl die bij ze past, dat er ook meer werkplezier komt. En met werkplezier dat toeneemt, dan gaat de werkdruk ook daarmee naar beneden.
1: Ja. Jouw voorganger die maakte zich behoorlijk druk over het mentale welzijn van jullie leerlingen, zeker sinds corona. Hij zag ook dat de hulpvragen bleven toenemen. Zie jij dat ook?
2: We zien het wel weer een beetje normaliseren,
1: okay.
2: Maar het is niet weg. En dat is constant onderwerp van gesprek.
1: Ja.
2: En als leerlingen daarmee zitten, dan gaan we samen met het ondersteuningsteam kijken hoe kunnen we dit doen. Kunnen we een groep samenstellen waar ze met elkaar in gesprek gaan. En we zijn ook gewoon echt bezig om te proberen. Ja, wat is dat altijd toetsen? Is dat nou werkelijk verhogend of juist niet?
1: Hmm.
2: Want als je elke dag een toets krijgt, of twee of drie, ja, dan kan je verwachten dat de werkelijk hoog is. Maar als je maar één keer in de vijf weken een toets krijgt voor een vak, ja, dan komt er wel heel veel op die toets aan. En geeft dat nou juist werkdruk?
1: Ja.
2: Dus we moeten constant in gesprek blijven met elkaar, met de leerlingen, van waar krijgen leerlingen nou echt werkdruk van?
1: Het is wel mooi om te horen dat het zich enigszins aan het normaliseren is. Je hebt het nu als voorbeeld over toetsen. Maar buiten het, zeg maar, het reguliere onderwijs, dus echt de lessen zelf, bieden jullie nog meer tools, mensen, noem maar op aan, om studenten die mentale problemen hebben te helpen?
2: Ja, nou zeker. Maar mentale problemen kunnen ook voorkomen omdat leerlingen zich niet uitgedaagd voelen.
1: Ja.
2: Dat ze juist daardoor onderpresteren. Dus daarom proberen we ook heel veel dingen aan te bieden buiten de lessen om, zodat leerlingen daar weer lekker op aangaan. En bij ons heb je ook, als je in de bovenbouw zit, dan kan je vrijstellingsregeling krijgen. En dat loopt soms wel op tot 6 lesuren per week. Waardoor je ruimte krijgt en tijd krijgt om andere dingen te doen. Of aandacht te geven aan de vakken waar je minder goed voor bent. En zo proberen wij degene die last hebben van werkdruk, dat we die wat meer rust kunnen geven. Maar de mensen die dan last hebben van, ik wil wat meer uitgedaagd worden.
1: Ja.
2: Ook juist wat meer kunnen krijgen. Dus elk kind is anders. Dus je moet gewoon goed kijken, wat heeft een leerling nodig?
1: En dan een onderwerp waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Misschien jou ook wel, AI. Ik geef soms ook les binnen het onderwijs. En ik zie direct of iets is geschreven door bijvoorbeeld ChatGPT. En jullie zullen dat ongetwijfeld ook tegenkomen. Hoe gaan jullie nou om met AI in de klas?
2: Nou, dat is gewoon een uitdaging.
1: Ja.
2: Daar kan ik heel eerlijk in zijn. En wij hebben binnenkort hebben wij in overleg met de oudervereniging hebben we een zogenaamde schooltafel, waarbij ouders en leerlingen en docenten bij elkaar komen om te praten over de kansen en de risico's van AI. Ik ben het met je eens. Ik zie het ook meteen, maar ik zie het ook met sollicitatiebrieven. En ik zie het met mails. En het wordt eigenlijk allemaal platgeslagen tot één soort tone of voice.
1: Ja.
2: Je wordt er niet blij van en je ontneemt gewoon de denkkracht van mensen en van onze studenten. Dus wij zijn daarmee bezig. Je hebt natuurlijk weer tools digitaal om ze er vanaf te schermen. We gaan sommige momenten gaan we weer terug naar pen en papier in de klas.
1: Oh ja.
2: We proberen wat meer mondelingen te doen. Bij geschiedenis bijvoorbeeld moeten leerlingen gewoon een ouderwets, gewoon echt een boek van 400-500 pagina's over een non-fictie onderwerp gewoon goed leren, lezen.
1: Hey.
2: En daar wordt dan een mondeling van 25 minuten over gedaan. Ja, probeer dat maar eens met AI te vervalsen.
1: Ja, dat kan niet inderdaad. Maar is het lastig om een balans daarin te vinden? Want enerzijds, ja, AI is de toekomst. Maar anderzijds wil je inderdaad ook die studenten gewoon, om het zo maar even te zeggen, die ouderwetse skills aanleren. Is het lastig om die balans te vinden voor jullie?
2: Ik vind de opmerking AI is de toekomst, vind ik al wat. Dat is maar, daar kan je het over hebben.
1: Ja. Ik denk van wel hoor. Maar dat is een andere discussie.
2: Dat weet ik niet zo goed. Kijk, wat wij hopen te doen is leerlingen zorgen voor een lenige geest. Want leerlingen die. Kijk, wij weten ook niet over 10 jaar hoe de wereld eruit ziet.
1: Ja.
2: Maar dat ze problemen moeten oplossen, dat is duidelijk. En welke problemen dat zijn of hoe die eruit zien, dat is onduidelijk. Dus als wij in staat zijn om leerlingen een lenige geest te geven, waarbij zij kunnen onderzoeken, waarbij ze de juiste vragen kunnen stellen, waarbij ze op een juiste manier kunnen samenwerken om problemen aan te pakken, ja, dan kan je ze klaarstomen voor de toekomst. Maar het is een onzekere toekomst. En dat is, dat is voor docenten heel frustrerend, want je wil heel graag je wil alwetend zijn als docent en het goed te kunnen overbrengen. Maar we moeten ook constateren dat dat niet zo is.
1: Ja, ja. Tot slot, Robert, waar wil je over een jaar staan? Wat moet er dan sowieso gebeurd zijn?
2: Nou, ik zou hartstikke blij zijn als we kunnen continueren hoe we het op deze manier doen. We hebben relatief weinig uitstroom. Leerlingen die blijven weinig zitten. We hebben mooie examenresultaten. De sfeer in de school is op het ogenblik geweldig. Eerst maar vasthouden wat we hebben. En dat zou ik al heel prettig vinden als ik in mijn eerste jaar dat voor elkaar krijg.
1: Ja, helder. Hartelijk dank voor je toelichting en ontzettend veel succes gewenst dit schooljaar.
2: Oké, dankjewel Rudy.

0: meer Vibes op Haarlem 105.
1: Morgen praten we met diverse gasten en organisaties vanuit de Black Queer Community over aandacht voor zichtbaarheid, veiligheid, representatie, gemeenschap en de spanning tussen witte queercultuur, Black Pride en Black Joy.
0: Queer Vibes, morgen vanaf 7 uur 's avonds op Haarlem 105, radio, tv en online.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Advocaat van de duivel spelen, is dat zo'n geel drankje met een lepeltje of speel je gewoon met vuur?

Als je deze plaat net hebt gehoord, dan blijf je toch de hele dag neurien. You're unbelievable. Unbelievable van het Britse IMF. Ook alweer uit 1990. Een nieuw tijdperk. Duidelijk niet meer dat iets wat trage, serieuze uit de jaren 80. Maar fris, hip. Althans voor toen, hè. Want ik keek even naar de clip. Baseballpetjes scheef op hun hoofd in de clip. Nou, dat doen ze nu alleen nog maar op de poster van een school. En ik lach me rot als ik het nu zie. Maar wat een fijne plaat. Het is het debuutalbum van IMF dat officieel staat voor Epsom Mad Funkers, maar ze worden ook vaak de Ecstasy Motherfuckers genoemd. De heren komen uit Sindersford, Gloucestershire, en tijdens hun eerste periode van 1989 tot 1997 bracht de band 3 studioalbums uit. En ja, daar gingen ze weer bij elkaar, uit elkaar, dat soort ding. Eigenlijk een soort knipperlichtrelatie. Of ze nemen gewoon lange pauzes. Alhoewel, sinds 2012 is het toch wel behoorlijk stabiel, hoor. En ja, op 30 november staan ze in Paradiso hier in Amsterdam als onderdeel van de Europese tour. Ze gaan ook naar Berlijn en dat soort dingen. Ian Dench, de gitarist van de band en de belangrijkste songwriter, heeft verklaard dat de melodie van het nummer bij hem opkwam terwijl hij op zijn fiets reed en dacht aan een recente vriendin die hem had gedumpt. Ja, het gaat toch altijd over liefdesverdriet, hè? En Dance die had klassieke gitaar leren spelen en hij hield ook van de blues. En de gitaarriff in het nummer, zo zegt hij zelf, gaat van een bluesmodus naar een flamenco-modus. Als de twee conflicterende kanten van zijn leven, zo zegt hij in een interview met The Guardian. Ja, welkom bij de 77ste van Hot naar Herco. En je hoorde het al in mijn intro. Mijn bespreekwoordenrubriek gaat over de uitdrukking advocaat van de duivel spelen. En deze komt bij mijn zeer gewaardeerde collega Rudy Nicola vandaan. Dus dank voor het insturen. Je hoort zo wat dat betekent. En gisteren was het 5 september en in 1944 was het toen Dolle Dinsdag. Duitsers op de vlucht, verraders, de NSB'ers op de vlucht. Zou Nederland binnen enkele dagen bevrijd zijn? Er stonden mensen langs de dreef om de bevrijders te verwelkomen. Ijdele hoop, zo bleek. Mirjam Vrees die komt hier na het nieuws van 7 uur over vertellen. En ze is ook nog bezig met een nieuw onderzoek. En het thema van het muzikale drieluik? Verdriet, verlies of afscheid. Dus weet je daar een mooie plaat over? Laat het me weten. Dit is Wies.

0: Herco's bespreekwoordenrubriek.
1: Elke week behandel ik een spreekwoord, een gezegde of een uitdrukking. Ik leg uit wat het betekent, waar het vandaan komt en ik zoek er een liedje bij. En vandaag gaat het over de uitdrukking advocaat van de duivel spelen. En zoals ik in mijn intro al zei, die komt bij mijn zeer gewaardeerde collega Rudy Nicola vandaan. Eerst maar even wat het betekent. Als je advocaat van de duivel speelt, dan neem je in een gesprek of een discussie een negatief standpunt in, of het tegenovergestelde standpunt, waar je eigenlijk zelf misschien, waar je zelf eigenlijk misschien niet eens achter staat. En je kondigt ook aan dat je advocaat van de duivel speelt. En eens even kijken, want Ari, die is terug van vakantie, die stuurt ook wat in. En die zegt dus over de herkomst, en dat wist ik ook niet, de uitdrukking komt uit de katholieke kerk. Oké, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar bij een heilig verklaringsproces, canonisatie, werd van oudsher een functionaris aangesteld met officiële Latijnse titel Advocatus Diaboli. Dus advocaat van de duivel. Prachtig. Zijn taak was om juist tegen de heilige verklaring te pleiten. Hij zocht naar zwakke bewijzen, twijfelachtige wonderen of morele smetten in het leven van de kandidaat. En dit stond dan weer tegenover de advocatus Dei, de advocaat van God, die juist de zaak voor heilige verklaring bepleitte. Gaaf, hè? Dit komt gewoon dus daar vandaan. En Ari zegt nog meer, hoor. In het dagelijks taalgebruik is de uitdrukking losgeraakt van deze kerkelijke context en wordt die nu gebruikt voor iemand in een discussie of een debat die tegenargumenten aandraagt om de discussie kritischer of vollediger te maken. Wauw. Nou, dit wist ik dus echt niet. Ja, ik weet al lang wat het betekent. En ik hoorde, besprak het even kort nog met Rudy, die ook nieuwsgierig was waar dit naar vandaan komt. En ik ben benieuwd of hij wist dat dit dus eigenlijk gewoon uit de katholieke kerk komt. Ja, ik vind dat dus zoiets moois. En ik vind het vooral ook mooi dat het dus helemaal losgaat van het letterlijke. Want ik had nog gevonden dat, Paus Johannes Paulus dit weer afgeschaft heeft in 1983 pas. Maar dat dit dus sinds 1521 gebruik was in de katholieke kerk. Dat heeft gewoon 500 jaar op die manier dienst gedaan. En wat hebben we er nog van over? Ja, prachtig. Deze mooie uitdrukking die je echt te pas en te onpas hoort op radio, tv, in de krant en dat soort dingen. En zoals je weet zoek ik er ook altijd een plaat bij. Ja, dat was in dit geval helemaal niet zo moeilijk. Dit is Dancing with the Devil van The Cool Quest. Me and you, we ain't no strangers to each other.

verstrekt geen extra subsidies. Slachthuis vraagt faillissement aan. Ja, dat is een onwijs triest. De stichting Slachthuis vraagt deze week, zo staat op onze website, haar eigen faillissement aan. De gemeente Haarlem liet dinsdag weten het Slachthuis geen verdere subsidies toe te kennen. Het Slachthuis kampt al langer met financiële problemen. Het college van burgemeester en wethouder stuurde dinsdag een brief met de laatste stand van zaken naar de raad. En hieruit blijkt dat de schulden van het Slachthuis in 2026 oplopen naar 780.000 euro. En hiervan bestaat bijna de helft uit een huurschuld aan de gemeente. Ja, bah, het Slachthuis, dat is zo ontzettend leuk. En ja, dat moet toch niet weg. Dus er is vandaag een concert om geld in te zamelen voor een doorstart. In wat voor vorm dan ook. En ik hoop echt dat het gaat lukken. En we moeten de financiën gewoon op een andere manier. En ik vind dat dan zo jammer. Er zijn zulke leuke concerten. En het zijn oefenruimtes. En het is zo'n mooie broedplek daar. Daar op dat oude slachthuisterrein. Dat mag echt niet verdwijnen. Wat kan ik eraan doen? In ieder geval er dus vandaag mijn muzikale drieluik thema van maken. Dus een mooie plaat met als thema dus verdriet, verlies of afscheid. Ja, stuur dan jouw keuze in. Gewoon naar een appje naar 06-105-105-38. En wie weet komt hij in de top 3. En hopelijk vindt het Slachthuis samen met de gemeente en misschien andere initiatiefnemers een manier om deze gave alternatieve concertzaal om dat door te laten gaan hier in Haarlem. Vorige week sprak ik hier de Bouncers. Die kennen het Slachthuis ook goed. Hebben ze vaak opgetreden. Komende vrijdag staan die in Paradiso. Dus daar moet je ook heen. Maar het is toch zo jammer als dit gaat stoppen. Genoeg eventjes voor nu. Ik zou zeggen, stuur een mooie plaat in. Dan ga ik die zo dadelijk draaien. En mijn keuze, ja, het is de reden om een oude plaat van A-ha te draaien. I've been losing you.

0: Wat een mooie platen stuur je in. Te veel om te draaien. Sinead O'Connor's Nothing Compares to You. Ja, dat is zo'n ultiem verdrietig lied. Dankjewel Kisela voor het insturen. Sad Songs van Elton John. Hard to Say Goodbye van de Manhattans. Bye Bye van NSYNC. Cry Me a River komt een paar keer binnen zelfs. When I Get There van Pink over de overleden vader, zegt Simon erbij. The Goodbye Look van Donald Fagen, door mijn geliefde collega Jelle ingestuurd. Wish You Were Here, Led Zeppelin, zegt Jan-Paul. Dat kan niet anders met Stairway to Heaven. Maar zijn eigen favoriet is toch Wish You Were Here van Syd Barrett. Fix You van Coldplay. Alle Amsterdamse tranentrekkers van onder andere André Hazes. Ja, dat is wel heel erg makkelijk. Independence Day van Bruce Springsteen wordt ingestuurd door Floriska. Bloody Sunday. Belfast Child van de Simple Minds. Oh, zo mooi, zo mooi. Ja, vorige week heb ik al Leonard Cohen gedraaid. En die komt binnen door Ronald. So Long Marianne. En iemand anders stuurt ook nog Crying in the Rain in. Van aha, ja, ik heb net mijn keuze gedraaid. Dan ga ik niet nog een van haar draaien. Lazarus van Bowie komt nog binnen. Marco stuurt in Waarheen, Waarvoor van Mieke Tijlkamp. Ja, dat is natuurlijk ook een afscheidslied. Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij. Verdriet van Eefje de Visser. Zeg me dat het niet zo is van Frank Boeijen stuurt Archie in. Ja, prachtige plaat. Pijnlijker over afscheid kan het toch bijna niet gaan, zou ik zeggen. Adieu, Sweet Bano van de Nits. Dat is wel een hele originele, gaaf. Jeetje, nou op maar naar de top 3. Deze staan daar allemaal niet in. Floriska, die zei gewoon meteen, en die kwam ook nog door Archie binnen, en ook nog, die kwamen allemaal met dezelfde plaat van R.E.M., Everybody Hurts. Wat een geweldige keuze.
1: Nummer 3.

Op de tweede plek, Simon stuurde die in. En dikke goedkeuring van Noah, de sportverslaggever van 105. Lose Yourself van Eminem. Ik denk mijn favoriet. Dank je op de tweede plek.

0: nummer 1.
1: Pablo zegt, of natuurlijk van Ian Curtis van Joy Division. Die had 3 thema's in het leven. Verdriet, verlies en afscheid. Love will tear us apart.

Dit was het muzikaal drieluik. Dankjewel voor je mooie keuze. Volgende week een nieuwe. Jouw top 3 aan de hand van een nieuwsbericht van 105. Dit is Shine Only the Poets.

Na het nieuws ga ik in gesprek met Mirjam Vrees over Dolle Dinsdag. Dat was op 5 september, dus gisteren, maar dan in 1944. En er is een koffer vol verhalen en onderzoek. En ze staat het al uit te leggen aan, maar ze komt net in de studio aan. Zo dadelijk het nieuws. Dit is YouTube met Pride. Tot zo!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Van hot naar herkort deel 2. Dolle dinsdag en een koffer vol verhalen met Mirjam Vrees.

0: Welkom in het tweede uur van Hot naar Herco. 5 september 1944. Dat was dus gisteren. Maar in 1944 was dat op een dinsdag. En dan zou je denken, ja leuk, dat was niet zomaar een dinsdag. Toen stond echt de wereld op zijn kop. En wat er allemaal nog meer gebeurde. Ja, daar weet Mirjam Vrees, en die is hier in de studio, die weet hier veel meer over. Welkom terug in de studio, Mirjam.
1: Graag, Herco.
0: Kun je de microfoon nog ietsje meer naar je toe trekken?
1: Ja, dat is goed.
0: Wat fijn om je weer te zien. En ik moet even zo kijken, want anders zit ik de hele tijd verkeerd. Ja. Dolle Dinsdag. Wat is dat voor krankzinnige naam en een krankzinnige dag?
1: Ja, het zal op de dag zelf zal het niet die titel gekregen hebben.
0: Nee, zeker niet.
1: Dat is later gebeurd. Maar toen waren er euforische toestanden in heel Nederland. Want men dacht dat het gerucht ging dat de geallieerden dus de Nederlandse grens overschreden hadden.
0: Precies.
1: En iedereen verwachtte dat dat we bevrijd zouden worden.
0: Ja, en dat bleek achteraf vooral natuurlijk ijdele hoop. Maar volgens mij stonden de mensen langs de dreef om de bevrijders te verwelkomen.
1: Ja, vlaggenstokken werden de avond ervoor, naar aanleiding van een niet zojuiste speech van professor Gabrandi, de minister-president in ballingschap van Nederland. Werden vlaggenstokken tevoorschijn gehaald. Vlaggen werden tevoorschijn gehaald.
0: Als dat toch een parlementaire enquête geworden zou zijn erachter, dan was alsnog zijn kop eraf gegaan, denk ik. Want ik kan natuurlijk echt niet. Maar ja.
1: Ja, de informatie tuimelde natuurlijk over elkaar heen. En het ging hard, de opmars van de geallieerden. Maar ja.
0: Geruchten,
1: ja.
0: Verhaaltjes, verzinsels, vluchtende Duitsers. Nou, allemaal dat soort dingen. Daar ga ik dus zo dadelijk over in gesprek met Mirjam. En voor de radiokijkers, het bureau, althans de studio, ligt alweer helemaal vol met boeken. Want ze is ook met een nieuw onderzoek bezig. Kortom, ja, we dompelen ons zo dadelijk eventjes onder in
1: geschiedenis.
0: Geschiedenis, maar tegelijkertijd is het ontzettend actueel, omdat er gewoon nu nieuwe dingen boven water komen. En ja, lieve luisteraar, vind je dat interessant? Blijf lekker luisteren. Nog even twee liedjes en daarna dan zijn we terug met een koffer vol verhalen. Dit is Right Here van Selwyn.
2: Used to think that I was born to play this game alone. Had a picture

0: 5 september 1944. Dat lijkt dan een gewone dinsdag in bezet Nederland. Maar de avond ervoor is er op Radio Oranje een nogal heftige speech geweest. Radio Oranje, ja, Mirjam die tegenover mij staat, heeft het boek erbij. En er wordt een speech gehouden dat de geallieerden eigenlijk al een voet hebben gezet op Nederlands grondgebied. Je moet je voorstellen, in juni 1944 is in Normandië de invasie begonnen. En in geschiedenisboekjes gaat dat dan heel snel naar Operation Market Garden in september, halverwege september, in 1944. En daar zit deze dag eigenlijk een beetje tussen. Deze dag is later herbenoemd of dat is geworden Dolle Dinsdag. Maar Mirjam, voor degenen die net inschakelen, Mirjam Vrees, die is in mijn studio. Zij heeft een boek geschreven over haar ouders, die elkaar na de oorlog op een reunie van het verzet, ja, zo gek kan het, hebben ontmoet. En die bleken onafhankelijk van elkaar allebei in het Haarlemse verzet gezeten te hebben. En ja, daar, haar moeder heeft echt een dagboek bijgehouden tijdens de oorlog. Nou, ik geloof dat het 800 pagina's zijn.
1: Ja. Klopt.
0: Zoiets, 800,
1: ja,
0: hè?
1: Ruim 800 pagina's.
0: En haar vader, daar is een agendatje van bewaard gebleven met het laatste jaar van de oorlog, waar hij met kattenbelletjes highlights of bijzondere dingen van de oorlog in opschrijft.
1: Dat
0: maar
1: klopt.
0: Ja, dat hele verhaal van je moeder is natuurlijk prachtig. Maar de kattenbelletjes van je vader, die zijn nogal treffend. En jij hebt dat over elkaar gelegd en daar een prachtig boek van gemaakt. De Verzwegen Koffer.
1: Dat klopt. Dat, vooral de verhalen van mijn vader. De hele korte notities. En de uitgebreide verhalen van mijn moeder komen dus echt vanaf 1 januari 1945 samen.
0: Ja.
1: En waar ze hun nieuwsgaring vandaan halen. Hè? De normale kranten waren gekleurd door de Duitsers. Ze moesten het van de verzetskranten hebben en het illegaal luisteren naar Radio Oranje. Ze schrijven op dezelfde dag exact dezelfde dingen. Absoluut.
0: Ja, en
1: Winschoten bevrijd, Apeldoorn bevrijd, noem maar op.
0: Ja, maar ook je moeder corrigeerde de krantenknipsels uit de krant dat de geallieerde inval toch een metertje meer naar rechts was.
1: Ja, dat was met de invasie, ja.
0: Precies, dus het is ongelooflijk gedetailleerd. Nou, we hebben het hier daar al een aantal keer op de radio over gehad. Hoe is het met het boek? Ik bedoel,
1: Het boek is uitverkocht.
0: Fantastisch, gefeliciteerd.
1: En dat had ik zelf dus niet verwacht. Ik dacht echt van, er verdwijnen een paar dozen onder mijn bed. En op enig moment worden die weggehaald en gaan bij het oud papier. Maar ik ben uitverkocht. En ik zit nogal veel op social media. En ik prik nog steeds af en toe door met interessante artikelen die dingen die ze geschreven hebben. En ja, de mensen vragen nog steeds naar het boek. Maar ik wil een uitgever hebben die dat doet.
0: Ja, dus lieve uitgever van degene die de eerste druk hiervan niet uitgegeven, die kunnen nu al spijt hebben. Want dat ging als een speer.
1: Ja, ging echt als een speer.
0: Ja, nou ja. Echt fantastisch. En ik ben ontzettend blij voor je dat zo goed is gelukt. En je hebt vraag naar nog een heleboel mensen willen dat boek nog hebben.
1: Ja, op het moment
0: dat ik dit moment gewoon niet.
1: Op het moment dat ik iets plaats op social media, dan komt er een herdruk. En waarom doe je dat niet? En kan je er een e-book van maken? Dat heb ik wel geprobeerd. Mijn zoon kan dat heel erg goed. En dat werkt gewoon niet. Het is een boek met 700 afbeeldingen.
0: Ja, dat moet je gewoon in je handen hebben met de leeslint.
1: Je moet het is een... Het is een salontafeldocumentatieboek. Je moet het in je handen hebben. Je bent geïnteresseerd in een bepaald stukje van de oorlog. Dat heb ik allemaal gerubriceerd. Je pakt het rode leeslint, de Haarlemse rode kleur van de Haarlemse rode vlag. En dan pik je dat hoofdstuk eruit en dan ga je daarin verdiepen. Het is geen roman, het is echt een documentatieboek.
0: Ja, nou, ik heb het PDF van tevoren gelezen voordat
1: Echt was.
0: Ik mocht meelezen, ja, geweldig. Dus ik heb het toen echt van voor naar achter gelezen. Maar ik merk nu Bijvoorbeeld als je dan nu hier naartoe komt, dan pak ik het er nog even bij en dan blader ik even door het stukje met al die mooie aantekeningen en de foto's van rondom deze periode. Ja. En daar is het natuurlijk ook gewoon heel geschikt voor.
1: Absoluut, absoluut. Het is, mensen reageren ook van, wat is dit waardevol? Ja. Zo gedetailleerd. Dat merk ik ook als ik lezingen geef. Ik heb afgelopen vrijdag nog een lezing gegeven. En er zit dus een publiek in de zaal, waarvan een aantal dus de oorlog als kind meegemaakt hebben. En die horen gewoon nieuwe dingen.
0: Ja.
1: Maar er is een interactie. Ik hoor van hen ook weer dingen. Want ja, dat triggert dan weer om dat zij dus weer verhalen vertellen uit de oorlog.
0: Precies, maar we gaan gewoon even terug naar die 6 september 1944. Voor mij is Dolle Dinsdag, dat komt ik denk door het boek Oorlogswinter van Jan Terlouw. Mm-hmm. Daar wordt dat in beschreven. Maar misschien verzin ik dat nu hoor. Maar ik ken die term, die is er natuurlijk later pas echt aangegeven.
1: Ja.
0: En dit is eigenlijk, ja, dit is een van de meest bijzondere dagen van de oorlog in Nederland.
1: Ja, men dacht dat de geallieerden het hele land kwamen bevrijden. Dus mensen waren uitzinnig van vreugde. Die stonden echt te wachten van om 3 uur komen. Ze hadden gehoord dat de Amerikanen om 3 uur op de dreef, via de dreef Haarlem binnen zouden. Dus daar stonden ze met hun bloemen en hun vlaggetjes. En er kwam helemaal niks.
0: Precies, een lieve luisteraar, kan je je voorstellen. Nou, eigenlijk, ik denk.

0: toe. Want alle Duitsers, of niet allemaal, maar heel veel Duitsers, of NSB'ers, of Duitsgezinden, of anderen, die hadden het te kwaad en die gingen op de vlucht.
1: Ja,
0: dat is diezelfde dag. Dus waar een heleboel mensen dachten, oh, we worden bevrijd, dachten ook een heleboel mensen, wegwezen hier.
1: Ja, absoluut. Daar schrijft, mijn moeder was locatiste op station Haarlem. En die heeft natuurlijk gedurende die oorlog heel veel gezien. Het station is natuurlijk iets waar veel gebeurt, waar veel gepasseerd. Ja. En zij schrijft ook uittocht der NSB'ers. Schrijft ze met hele grote letters, driedubbel onderstreept in haar dagboek.
0: Ongelooflijk.
1: Want ze komen dus echt met hordes uit het zuiden. En het blijkt ook, dat lees ik hier dus ook net, dat Mussert heeft dus ook opdracht gegeven om vrouwen en kinderen, die moesten via station Haarlem of met auto's, moesten ze naar het oosten. En ja, Duitsland was veilig voor ze. Dus echt hoorde Duitsers en NSB'ers, die zijn de volgende dag, 6 september, dus vandaag, zoveel jaar geleden, gingen ze dus echt, verlieten ze het land.
0: Ja, en ik vind daarom de term Dolle Dinsdag dus ook echt ontzettend mooi.
1: Ja.
0: Voor zover je dingen mooi kan vinden, maar of laat ik het dan zeggen, treffend. Want hier zit natuurlijk dat hele dubbele in. Want dol is tegenwoordig vooral leuk, gek, dolletjes.
1: Ja.
0: Maar dol heeft natuurlijk ook de veel gekkere betekenis van gek of bizar. Of het dolhuis was het gekkenhuis. Dus maniakaal. Nou, je kan er allerlei dingen aan. Dus het is heel dubbel. Want er waren een heleboel mensen in paniek en die gingen weg. En er waren mensen die gingen juist naar buiten.
1: Dolblij.
0: Die waren dolblij.
1: Ja.
0: Dus om dan maar weer taal erbij te pakken. Beter kan je deze dag ook eigenlijk niet duiden.
1: Nee, het moet een ongelofelijke ervaring zijn. En dan natuurlijk de dagen daarna de deceptie dat het dus allemaal niet waar was.
0: Precies. Maar goed, ik ga een soort drieluik deze septembermaand doen met dingen over de oorlog. Dus vandaag gaat het over Dolle Dinsdag. Ja. Volgende week komt er een gast naar de studio, Karel Zwaan. Die heeft DNA afgestaan om te kijken of er een nabestaan of een voorouder van hem, of ze die kunnen identificeren met zijn DNA. Zijn oom staat op het monument bij de kop van de haven. Want die is met een vissersboot vergaan. Daar is dat ermee. En dan heb ik de week daarna een soort special. Daar zit heel veel muziek in. Maar daar gaat het. Dan zitten we midden in de Slag om Arnhem. Operation Market Garden. En dan krijg ik ook komt een dame die al 2 keer meegedaan heeft aan de Liberation Trail als hardloper. Die komt hier vertellen.
1: Leuk.
0: Ook weer vanuit heel erg van binnenuit. Hoe zij dat heeft meegemaakt. Aan de hand van een Zweedse band. Sabaton heet die. En die hebben heel veel nummers gekoppeld aan allerlei gebeurtenissen uit de oorlog.
1: Oh, wat grappig.
0: Dus de hele maand september hier
1: staat
0: in teken. En dat is niet zomaar. Want het is echt gisteren begonnen door dat Dolle Dinsdag. En hier achteraan zit natuurlijk dat Operation Market Garden van start gaat. En daartussendoor dat ook nog even de spoorwegstaking begint.
1: De spoorwegstaking waar mijn moeder ook aan meedeed.
0: Precies.
1: En trouwens met Dolle Dinsdag, toen een van de zij-effecten die heel veel mensen niet weten. Er waren natuurlijk heel veel Duitse baanhoofdofficieren op het station. En een van hen ging documenten verbranden tussen de sporen. En dat heeft mijn moeder gewoon opgepikt.
0: Ja.
1: En altijd bewaard. Dat ligt nu in het Noord-Hollands archief.
0: Ja, en als je dat wil zien, lieve luisteraar, je hoort het goed. Ik heb daar samen met Mirjam, op 4 mei is er een speciale uitzending van 105 geweest over herdenken. En dan lopen we daar over dat station en zijn die papiersnippers ook gewoon in beeld. Die verbrand zijn. Krankzinnig allemaal.
1: Ja, het is ongelooflijk wat ze allemaal bewaard heeft.
0: En als je dat dan nu naar vandaag vertaald, koppeld, weet ik wat allemaal. Hoe komt het dat als jij vrijdag een lezing geeft, dat daar nieuwe dingen tevoorschijn komen? Hoe komt het dat het nog zo actueel is allemaal? Het is 82 jaar geleden.
1: Nou, zelf heb ik het idee dat de Tweede Wereldoorlog, gegeven de situatie in de wereld nu, toch nog wel heel erg leeft. We zijn ons zeer bewust dat we 82 jaar in vrede leven. Maar ja, dat is waarschijnlijk toch niet zaligmakend als je alle spanningen in de wereld ziet. En er is natuurlijk een generatie die aan het uitsterven is en nog net even wil vertellen. En ik zeg altijd, er zijn hele grote verhalen. We hebben D-Day, we hebben Market Garden.

0: De spoorwegstaking, maar al die kleine verhalen die er allemaal nog zijn onder de mensen, dat is ongelooflijk.
1: En ja, ik denk dat je dat wel mooi zegt. Het is een soort snijpunt van dat het nu in de wereld zo onrustig is en dat er nu nog mensen zijn die uit eigen hand kunnen vertellen hoe dat toen was. En daar is gewoon veel aandacht voor. Ik bedoel, je geeft achter elkaar lezingen. Ik zit komende donderdag met een dame van 95... die weer een heel ander oorlogsverhaal heeft meegemaakt. Zit ik voor een interview. Dat soort dingen. Dat is allemaal nu. En dat verhaal is nog niet verteld.
0: Nee, ja, ik was vrijdag bij die lezing was ik ook weer verbijsterd. We hadden het even over de distributie. En ik heb dus vlak voordat het boek verscheen, heb ik mijn moeder maakte altijd een grapje. Jouw luiers waren op de Bond. Ik ben van 1949, 4,5 jaar na de oorlog. Ik vond dus mijn eigen stamdistributiekaart, zegt iemand in het publiek. Ja, ik heb hem ook nog. Ja, dat soort dingen.
1: Ja, oké, maar zo gek is het of zo actueel is het. Maar ik ben zelf heel erg verbaasd. Maar ik heb altijd het idee dat het komt omdat ik er zelf zo in ongedompeld ben, omdat ik er ook op de radio aandacht besteed en dat het daardoor een beetje op me afkomt. Maar ik verbaas me zo enorm dat er nog zoveel niet bekend blijkt te zijn. Dat deze dame waar ik naar heen ga, dat die eigenlijk haar verhaal nog nooit echt heeft gedaan. Het 4-5 mei comité uit Velzen, dat die een oproep doen om verhalen te komen delen via een aparte Facebookpagina. Ja, en het schiet aan volgers die erbij komen. Het is zo van nu. Het is zo actueel. Dat vind ik ook wel een beetje schrikbarend. Maar ja, tegelijkertijd, er zijn vandaag deelstaatsverkiezingen in Duitsland bij Magdeburg in de buurt. In
0: 44,5% geloof ik.
1: Is er intussen uitslag? Of
0: nou, een ruime meerderheid.
1: Ja, en
0: meerderheid.
1: En het zou dus betekenen, als het 44,5% is, dan betekent het dat dus de AfD, de Alternatieve voor Duitsland, dat die daar gewoon een
0: monopolie
1: krijgen. Ja. Gewoon een absolute, zo, ik zocht naar het woord, een absolute meerderheid. In dat land zouden ze toch
0: beter moeten weten.
1: Ja. Dat, maar goed, kennelijk ja, reikt het niet zo ver. En hebben we er toch niet zoveel van opgestoken?
0: Nou, heel veel mensen natuurlijk wel. Maar ja, je ziet het groeiend ongenoegen. Als er ongenoegen is in de samenleving, we wijken wel heel erg af van Dolle Dinsdag, maar goed.
1: Ja, maar
0: als er ongenoegen in de samenleving is, dan ontstaat dit. Zo is het dus ook in Duitsland ontstaan. Zo
1: ja, en het is niet erg dat we dus van Dolle Dinsdag afwijken, want ik wil het heel graag naar het nu halen.
0: Ja, okay.
1: Dat zeg maar dat gekke wat er toen was, dat nu ook speelt. Als het vandaag daar gek wordt in Duitsland, dat wordt een soort Dolle Zondag. Want dat is niet eerder zo vertoond. Al zie je natuurlijk overal om ons heen. In Hongarije hebben dat nu 15 jaar gehad. In IJmuiden werd Forum voor Democratie de grootste bij de verkiezingen. Hier in Haarlem zit Forum voor Democratie ook in de raad en dat soort dingen. Er is een heleboel onvrede. Ja. Daarom snap ik. Ik snap dan ook zelfs wel dat je misschien eens op een andere partij probeert te stemmen om te kijken of er dan wat verandert.
0: Ja, dat gebeurt inderdaad. Dat is in Amerika natuurlijk ook gebeurd. Mensen waren ook ontevreden. En dan worden de beloftes gedaan. En uiteindelijk worden die niet waargemaakt. En heel spannend wat het dus 3 november gaat worden.
1: Ja, precies. Dolle Dinsdag, ja. Dat is dus aan de ene kant zo lang geleden. En voor mijn gevoel, door het gekke, door het dubbele, zo ontzettend actueel.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Jij hebt van tevoren aan mij gevraagd of ik een plaat voor je wil klaarzetten. Die gaat dus ook over dinsdag.
0: Ja, september.
1: En september. Precies. Ja. Is er nog een andere reden dan de treffende titel en gewoon dat het gaat over de geschiedenis dat je zei, kun je die plaat voor me draaien?
0: Nou, ik vind het een hele mooie plaat. En het is september en er gebeurt van alles. En We kijken terug, en dat is dit natuurlijk ook, hè? Remember the Days of September. En ik vind het van allerlei artiesten vind ik hem mooi. Van Barbara Streisand vind ik hem ook geweldig mooi. Maar ik was altijd een fan van Gladys Knight en de Pips. Dus kijk, heerlijk.
1: Gladys Knight en de Pips, ja. Met een mooie lange intro. Hier zijn ze met The Way We Were Try to Remember. En het is dus dinsdag en geschiedenis.
2: That kind of September when life was slow and oh so mellow.

0: Je hoorde Gladys Knight. Ja, een prachtige plaat heb je uitgekozen, Mirjam.
1: Ja, een beetje mellow, maar wel heel mooi. En,
0: ja, maar dan kan je even laten bezinken dat gekke dolle dinsdag en hoe actueel het is. Door jouw boek heb je een heleboel reacties gekregen. Daardoor duiken er nieuwe dingen op. Jij bent, jij hebt familie over de hele wereld. In Amerika hebben ze je gevolgd, maar jij ook in Australië.
1: Ja.
0: En wij hebben vooral in de app van Tijd tot Tijd even gezeten. Je bent voor de 100ste keer naar het Nationaal Archief gegaan in Den Haag.
1: Ja, fantastisch.
0: Want dat is natuurlijk ook eigenlijk pas vorig jaar op deze, of het bijzondere deel daarvan is vorig jaar pas opengesteld. Kan je nagaan hoe actueel. En daar ben je weer geweest. Want je bent een nieuw, of een, ja, eigenlijk een beetje gewoon een nieuw onderzoek aan het doen. Je kan het gewoon niet laten.
1: Nee, inderdaad. Je bent met het boek bezig geweest. De materie zit in je hoofd en in je hart. Omdat je natuurlijk het handgeschrevene van mijn ouders, dat tik je allemaal uit. Je controleert het. Het is door Bies van Ede, die heeft mijn boek geredigeerd. Waarvoor nog steeds 1000 maal dank. Je krijgt het terug, je kijkt er nog eens een keer naar. Het gaat naar de ontwerpster. Dus die tekst krijg je 1001 keer te zien. En er blijven altijd vragen. Vooral de korte notities van mijn vader. Er is één notitie, die komt zowel in mijn moeders dagboek voor als in het agenda van mijn vaders, 11 april 1945. Daar maken zij gewacht dat de Gravenstenenbrug afgebroken wordt. En dat die dan dat wordt verijdeld door de BS. Ik heb er niets over kunnen vinden in
0: Nee, en je hebt er hier nog op de radio.
1: Internet, in Niels Garing, waar maar ook. Ik heb er niets over kunnen vinden.
0: Nee, en dus je hebt hier nog een oproep gedaan op de radio of iemand iets wist.
1: Nou,
0: daar zijn 100 tips op gekomen, net als bij Opsporing Verzocht.
1: Uiteindelijk ben ik naar het Nationaal Archief geweest in Den Haag. En toen heb ik dus bij het CABR, dus de Oorlog voor de Rechter, heb ik dat dossier opgevraagd. Mijn moeder had de naam genoteerd van de aannemer die de klus aangenomen had.
0: En die stond dus in het archief van Foute Nederlanders.
1: Die stond in het archief van Foute Mensen.
0: Wat je eigenlijk niet zo moet noemen, maar
1: Nee, want je komt in een politierapport voor en je kunt uiteindelijk, je hebt het zelf ook meegemaakt, kun je niet fout zijn. Dat hele verhaal met die aannemer uit Haarlem. Die
0: nou, zeker de helft van de mensen die in dat archief staat is uiteindelijk niet fout. Of
1: nee,
0: die zaken zijn geseponeerd.
1: Ja. Ik heb ook al diverse verhalen gehoord dat ze gewoon door willekeur of door vergeldingsacties van hun
0: gewoon omdat ze de buurman niet aardig vonden.
1: Omdat de hecht te hoog was aangegeven werd en dat er daardoor een dossier ontstond. Maar ja, goed, tuurlijk had de aannemer een opdracht van de Duitsers aangenomen om die brug af te breken. Waarom je de Gravenstenenbrug af zou breken, want er kan echt geen tank overheen. Maar dat was natuurlijk, het was in april, dus die Duitsers wisten natuurlijk ook wel dat die Amerikanen en Canadezen, weet ik veel wie allemaal.
0: Nou, daar zijn we met Lieve Zootsma, de oud-directeur van de Noord-Hollands Archief en die in de straatnamencommissie zat, die heeft op 4 mei wel uitgelegd dat dus door die brug af te sluiten kon je dus eigenlijk het verkeer beter sturen langs welke kant ze komen. En dan, daardoor was het makkelijker om te verdedigen. Dat hadden wij met elkaar geconcludeerd dat waarschijnlijk de reden is waarom ze die brug wilden opblazen.
1: Ja, maar het grappige is, ik voor dit interview nu over Dolle Dinsdag heb ik uit de bibliotheek van mijn ouders het jaarboek 43 van Haarlem en het jaarboek gecombineerd 44-45.
0: Ja, dit is dus echt hilarisch. Ja.
1: En ik heb nooit iets kunnen vinden over die aannemer die Gravenstenen brug in opdracht van de Duitsers dus af ging breken. En wat staat in het jaarboek van 1944-45? April 10. Arbeiders die bezig zijn de Gravenstenen brug af te breken en anderen die werkzaam zijn aan de tankgrachten aan de Julianalaan te Overveen worden door leden van de verzetsbeweging op de vlucht gedreven. Ik had de informatie dus al thuis herkomen.
0: Ja. Zo leuk is het. En zo actueel is het dus ook. Want dat heb je gewoon nu ontdekt.
1: Ja.
0: Zo grappig.
1: Dat heb ik vanmiddag ontdekt.
0: Ja. Ja, nou, lang leven dat je het nooit onvoorbereid hier naartoe komt. Dus dank je wel daarvoor.
1: Ik lees me opgehelderd. Ja. Ja, een ander fenomeen is dat Mijn vader die schrijft op 8 januari 1945 in zijn agenda hele korte notities met Jan Kappelhof en onze Jan in een sneeuwstorm naar Koten. En toen heb ik altijd gedacht dat dat een hongertocht was. En dat is dus op maandag 8 januari. En op woensdag 10 januari gaan mijn vader en zijn vriend Jan Kappelhof gaan terug naar Haarlem. Op de fiets, in de sneeuwstorm, kun je nagaan. En dan zijn ze zijn naar de Waaldijk geweest. Er is iets niet gelukt. Dus ja, dan denk ik, wat is er niet gelukt? Heb je geen aardappels kunnen krijgen of weet ik veel wat? En,
0: dit riekt natuurlijk naar iets anders.
1: Ja, mijn oom Jan die gaat naar Austerlitz. Dat is Jan naar Austerlitz, hè? Jan naar Austerlitz, punt. En 3 maanden later lees je op 16 april 1945... Jan terug is 3 maanden in Apeldoorn geweest. En ik heb me altijd afgevraagd, wat zat daar dus nog meer achter? En door een toevallige opmerking op Facebook, een berichtje van mijn nicht uit Australië, ben ik dingen aan elkaar gaan breien en ben ik ik kreeg een tip om in de Adelson-archieven te kijken. En daar kwam ik dus 6 documenten van mijn oom Jan tegen van kamp Amersfoort. En dat heeft weer geleid tot allerlei andere dingen. En nou, ik heb nu tientallen, zo niet honderden documenten in huis uit het Nationaal Archief en uit het Noord-Hollands Archief. De 3 mannen gingen op pad om documenten over de rivier te brengen naar de geallieerden. Ze zaten alle 3 zwaar in het verzet, in het Haarlemse verzet.
0: En ze gingen dus, want het zuiden van Nederland, hè, door Dolle Dinsdag en vlak daarna de slag om Arnhem, is het zuiden van Nederland bevrijd.
1: Ja.
0: Dus de Waal, die zat aan de goede kant. Dus die zijn daar naartoe gegaan om dus papieren aan de geallieerden te overhandigen.
1: Ze verbleven in Koten en mijn vader noemde Waddenooyen en nog een plaats. En,
0: dat is de Betuwe.
1: Ja, naar de Waaldijk. En daar moesten dus documenten overhandelen. Ze moesten de rivier over, maar dat kon ook niet vanwege de sneeuw en het ijs en weet ik wat allemaal. En die missie is dus niet gelukt. En Jan Kappelhof, daar ben ik dus achter gekomen. Wat hij in het verzet gedaan heeft, die was spion. Die heeft dus de hele verdedigingswerken van Den Helder tot Zandvoort in kaart gebracht. En werd ook aanbevolen door mensen dat hij dus heel goed als spion zou kunnen werken. En die zat dus samen met mijn vader in dezelfde verzetsgroep, samen met mijn oom Jan. Dus het zijn 3 Haarlemse mannen, waarvan je nooit geweten hebt dat ze zo nauw samenwerkten en met zulke dingen bezig waren. Ja, nou god, er mag wel een film van gemaakt worden.
0: Maar daar kom je dus nu achter. Dat is doordat je nu dat Facebook-bericht krijgt, doordat je naar het Nationaal Archief gaat, doordat je dat soort dingen uitzoekt.
1: Ja, je hebt dan flintertjes informatie en dan, dan ga je dossiers opvragen bij het Nationaal Archief. En de eerste missie was niet geslaagd. Dan kreeg je alleen een kaartenbak voor je. Maar die helpt je dan wel weer verder. En ja, ik ben nu bezig om de binnenlandse strijdkrachten dossiers op te vragen. Maar die zijn op dit moment niet beschikbaar. Die worden allemaal gedigitaliseerd. En die komen 1 januari 2027 vrij. Dus dan zal ik wel weer een aantal keren in het Nationaal Archief zitten. Nou, het is fantastisch om daar te zijn.
0: Ja, ik ben er zelf ook geweest. Ja. Heel, heel indrukwekkend. En
1: allemaal over de oorlog, hè, zitten mensen daar te onderzoeken.
0: Ja, dat zit dus elke dag vol. Ik heb er omdat het ook nog op een speciaal dossier ging van mijn, eigenlijk van mijn stiefmoeder of van haar vader, hebben we er heel lang over gedaan voordat we een plekje kregen. Zo druk is het. En zo actueel is het. Ja. En we mogen natuurlijk ontzettend blij zijn met mensen als jij die dit nu nog allemaal aan het uitzoeken zijn. Maar we mogen ook wat dat betreft de Duitsers, maar ook de Nederlandse rechtspraak hier ook voor bedanken. Want er is gewoon 6 kilometer archief. En dat is allemaal wel heel erg netjes en nauwkeurig gedocumenteerd.
1: Als je die dossiers ook openslaat, de papieren die erin zitten, je moet het ook op. Je mag niks verschuiven. Je moet echt blaadje voor blaadje omslaan. Er lopen allemaal stewards langs in die zaal om te kijken of je het ook weer netjes allemaal op dezelfde manier terugstopt. En
0: ik vond het een geweldige sfeer.
1: Ik vond het een geweldige belevenis.
0: Ja, ik ook.
1: En toen ik ben er 18 augustus nog geweest, helemaal vol.
0: Ongelooflijk.
1: Ja. En wij zaten dicht bij de uitgiftebalie. En het is net de IKEA-balie-uitgifte, nummer 99, nummer 206.
0: Ja, precies dat.
1: En wat ik ook, waar ik nu ook hier wil zeggen, ik vond dus bepaalde dingen niet. En dan mag je dus weer terug naar de hal. Daar zitten onderzoekers achter de laptops. En die gaan net zo lang zoeken. En dan is het, ja, we hebben het dossier gevonden. Gaat u even koffie drinken of gaat u even lunchen? Een half uur later komt het uit die 125 kilometer dossiers. Het is, ze zijn ook zo behulpzaam.
0: Ja, dit is wat mij betreft ontzettend goed besteed belastinggeld. Want hier achteraan zit voor al die families die de oorlog meegemaakt hebben. Die daar, je bent er zelf het voorbeeld van. Maar de families die de oorlog mee hebben gemaakt. Eigenlijk generaties lang hebben mensen er last van. Omdat ze dingen niet weten. Omdat jouw ouders en grootouders er niet over praten met dubbel A, dubbel T. Is er een heleboel weten we niet.
1: Nee, dat
0: en
1: klopt.
0: Door al dit soort dingen kunnen we daar nu achter komen. En kan je ook een soort vrede sluiten of dingen begrijpen. Of,
1: ja, dat begrijpen.
0: Ik hoor ontzettend veel terug.
1: Een zoon begrijpt zijn vader nu.
0: Ja.
1: Omdat hij nu weet wat hij allemaal meegemaakt heeft. Ik vind het echt. Ik vind het ongelooflijk dat er zoveel op papier bekend is. En dat je dat met veel energie en zoekwerk. Dat je dat toch nog boven water kan krijgen. En dan levensverhalen compleet kunt maken.
0: Ongelooflijk mooi. Het lijkt me heel mooi om daar deze keer mee af te sluiten. Lieve luisteraar, ik hoop dat je hier, dat je voelt, bij mij zit het op, het voelt aan mijn vingertopjes hoe actueel die 82 jaar en ietsje langer geleden is. En prachtig Mirjam, dat jij daar zo duiding aan kan geven. En dat het je ook weer lukt om het dan te ontdekken. Ik vind dat, ik blijf dat keer op keer zo bijzonder vinden.
1: Ze noemen mij Miss Marple binnen de familie.
0: Ja, volkomen terecht. Ja, wat was jij? Je bent nu gewoon een fantastisch onderzoeker. En je laat het er ook niet bij zitten. En kom je één keer onverrichte zaken terug, dan ga je gewoon nog een keer. Gewoon totdat je het te pakken hebt. Het is waanzinnig indrukwekkend.
1: Ja, en je leert waar je moet zoeken. Dat is ook heel belangrijk.
0: Precies. Nou, dit is weer wordt vervolgd. Want de boeken die hier aan mijn tafel liggen, die zijn duidelijk nog niet gesloten. En het archief is zeker het oorlogsarchief is echt pas een jaar open. Ja, dus daar zitten nog zoveel verhalen en belevenissen in. Ik stel me voor mezelf ten doel dat ik er ook hier op de radio over zal blijven vertellen om dit soort dingen te doen.
1: Ja, en zolang er nog mensen zijn die het na kunnen vertellen, is het belangrijk dat die ook de kans krijgen om het te vertellen.
0: Absoluut. Dus Mirjam, dankjewel voor je komst naar de studio.
1: Heel graag gedaan, Jacob.
0: Ik draai een vrolijke jaren 80 plaat van de dames van Mai Tai. Ze kunnen er al hun hele leven mee optreden. En je raadt het al, de titel is History.

Ik heb nog één plaat voor je klaarstaan. Vreemd genoeg is dat niet de geschiedenis, maar Into the Future van Chef Special. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Doei.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wietke Jansen.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag. Weer vibes. Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds.
3: Weer vibes.
2: Op Haarlem 105.
4: Morgen praten we met diverse gasten en organisaties vanuit de Black Work Community over aandacht voor zichtbaarheid, veiligheid, representatie, gemeenschap en de spanning tussen witte queercultuur, Black Pride en Black Job.
2: Queer Vibes, morgen vanaf 7 uur 's avonds op Haarlem 105, radio, tv en online.
5: Dit is 105. Het is 9 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wietke Jansen.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beeld is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Harry Schonewelle.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: met Harry Schonewelle.
1: Goedenavond, beste jazzliefhebbers. Allemaal hartelijk welkom bij mijn programma Jazz on op de zondagavond op ALM 105. En op deze mooie dag gaan we natuurlijk ook weer mooie muziek draaien. En daar ben ik ook mee begonnen met Thomas Asserman, het eerste nummer wat je hoorde. En het was The Art of Noticing. En die man die komt uit Rotterdam, is een muziekproducent. Zit in die hoek van de deep house en elektronische muziek. En heeft ook samengewerkt met artiesten als Saint Amour en Morissant. En dit nummer is net uitgebracht, mei van dit jaar 2026. Dus ook redelijk fris van de naald. Vanavond laat ik natuurlijk allerlei interessante dingen. Ook muziek horen van Cassandra Wilson, die deze week is overleden. Daar moet ik natuurlijk even bij stilstaan. En om ongeveer 10:30 heb ik Maarten Voortman aan de telefoon. Dat is een pianist die volgende week in de Pletterij speelt. Dus allerlei leuke dingen weer. En ook bijzondere muziek, zelfs grunge ga ik draaien, wat met jazz te maken heeft. Ik zal je later wel laten merken waar het dan over gaat. Ik begin dan met het nummer Dope Sticky. En dat is gemaakt door Hulk Hodden. Dat is een Duitse producer en DJ uit Keulen, woont nu trouwens in Berlijn. En zijn producties die klinken ook niet overdreven strak of klinisch. Het gaat bij hem om de swing, de imperfectie en het fysieke gevoel van een beat. En die werkt hij samen met Half Past Seven. En je kent die naam waarschijnlijk wel. Dat is Joshua Lutz. En die zit ook in radio op. Heb ik ook wel eens hier in het programma gehad. En die zit meer in de hoek van pure jazz, maar ook lo-fi en beatmaking en jazz, hip-hop. Dit nummer is ook net uit. 4 september deze week net uitgebracht. En hier natuurlijk alweer op Haarlem 5. Haarlem 105 bij Jazz or No. Dope Sticky. Hulk Hodden, Half Past Seven.

Ik zei het net al aan het begin van het programma. Cassandra Wilson, natuurlijk moet ik daar aandacht aan besteden. Die is afgelopen woensdag 2 september op 70-jarige leeftijd overleden. Dat is een Amerikaanse jazzzangeres met een diepe, donkere altstem. En die werd vanaf de jaren 80 eigenlijk een belangrijke stem binnen die New Yorkse jazz. Onder meer via het experimentele M-Bass Collective. Dat was fantastische muziek, heel experimenteel. Later ontwikkelde ze een eigen stijl waarin ze jazz, blues, folk, soul, country en pop door elkaar liet lopen. Ik heb nu gekozen voor het nummer Till There Was You. Dat is een nummer dat werd oorspronkelijk geschreven door Meredith Willson, de musical, The Music Man, uit 1957. Het is dus eigenlijk van oorsprong helemaal geen jazznummer, maar zij maakt er weer iets moois van. Ze trekt het uit elkaar en kijkt dan wat er muzikaal nog meer in zit om het bijzonder te maken. Het gaat eigenlijk het origineel over iemand die verliefd wordt en daardoor de wereld opeens heel anders waarneemt. Vogels, bellen, muziek, bloemen. Alles wordt daar in één keer naar voren gehaald. En dat doet ze ook bij dit nummer. Ik ga straks nog een nummer van haar laten horen. Dat doe ik niet zo vaak. 2 keer van iemand, maar dat doe ik vanavond wel. De introductie duurt soms 70 seconden. Dan herken je het lied eigenlijk nauwelijks. En dan begint het steeds meer. Samen begint ze dan te zingen met die gitarist Marvin Swell. Steeds meer in die melodie te duiken. En dat is typisch Cassandra Wilson. Ze neemt de tijd voordat het lied zich prijsgeeft. En wie zit er op de piano bij deze opname? John Batiste, ook een man die ook vaak in mijn programma voorkomt. We gaan genieten van het schitterende nummer Till There Was You als tribute to Cassandra Wilson.

En dan ga ik van Amerika weer naar Nederland, naar Benny Hoena. Ook regelmatig iets van gedraaid heb ik dat. Dat is een Amsterdamse muzikant, hij heet Benjamin Asamoah. En hij heeft een achtergrond als drummer en producer. En die muziek van hem, ik vind het prachtig vaak. Dat is, ja, moet ik dat dan schrijven? Het is organisch. Je hebt ook ritme, ruimte en klankkleur. En ook vaak is belangrijk die spirituele onderlaag. Hij is ook heel gelovig. Hij zit ook in allerlei kerkgenootschappen waar hij dan mee meespeelt. En bij dit nummer zie je die warme keys die hij speelt. De ontspannen groove en vooral de langzaam binnenkomende saxofoon. Die geven het nummer iets intiems. En de track hoeft dus niet naar een grote climax. Het blijft juist relatief klein. En wie komt er dan bij? Marco Bernardes, dus de saxofonist. Die op dit nummer, Rest Here heet het nummer, hoort. En die saxofoon neemt langzamerhand de ruimte over. En uiteindelijk krijgt dat de melodische hoofdrol. We gaan luisteren naar die prachtige opname van Benny Hoena, Rest Here.

En van deze hele warme klanken gaan we weer naar een heel andere stijl. Naar Melissa Aldana. Geboren in 1988, is een Chileense Amerikaanse jazzsaxofoniste. En die heeft nu een nummer opgenomen dat heet Little Church. En daar probeert ze niet te laten horen hoeveel ze kan, maar hoeveel gevoel er in de noot zit. En dat maakt het nog veel interessanter. Oorspronkelijk is het nummer geschreven door die Braziliaanse componist en multi-instrumentalist Hermeto Pascoal, die ook vorig jaar is overleden en die ik nog 2 jaar geleden op het Noordzee Jazz Festival heb zien spelen. Het nummer werd vooral bekend door de versie van Miles Davis op Live Evil in 1971. En die Miles Davis versie die is heel vreemd. Die is elektrisch, bijna spookachtig. En een belangrijk onderdeel bij die opname is dat Pascoal karakteristieke gefluit, waardoor het nummer iets surrealistisch krijgt, iets onheilspellends. En wat doet nou Aldana? Die doet precies het bijna het tegenovergestelde. Haar Little Church uitvoering is warm, langzaam en lyrisch. En de vreemde spanning van die Miles-versie maakt plaats voor iets veel intiemers en ze laat de melodie eigenlijk, zo zou je het kunnen omschrijven, ademen. We gaan luisteren naar die prachtige opname van Melissa Aldana. En je kunt ook meekijken, soms loopt het niet synchroon, dat zul je wel zien, maar ik probeer toch een indruk te geven van de muzikanten die ik draai. Melissa.

0: Wil je op de hoogte zijn van alle jazz- en bluesactiviteiten in Haarlem en omstreken? Kijk dan op 023jazz.nl. 023jazz.nl.
1: En dan ga ik verder natuurlijk weer naar Engeland. Dan kom ik altijd weer terecht bij dat Londen. En weer bij Yusuf Days, die geweldige drummer. En die heeft nu samen met Minami Kuziki... Kizuku moet ik zeggen, Kizuki... Oh, die naam allemaal in Japan. Heeft hij een opname gemaakt. En dus de traditionele muziek van een klein Japans eiland... die heeft hij dan geïntegreerd in de hedendaagse Londense jazz van hemzelf. En die Minami Kizuki, dat is een Japanse zangeres. En die speelt ook... Sanshin. En Sanshin is een traditionele driesnarige gitaar vanuit die regio. En die muziek, de muzikale basis, dat is de muziek, dat noemt men Shima Uta. Dat komt, dat is traditionele volksmuziek van de Amami-eilanden. Nou, allemaal namen, maar zo is het wel. En hij is in 2024 naar Japan gegaan voor een muzikaal project, Yusuf Dais. En toen zocht hij iemand vanuit die lokale scene muzikant. En toen kwam hij bij die Kizuki terecht. Nou, we gaan nu luisteren naar die prachtige opname. En dat heet Amami. En onderwijl ga ik dan bellen met Maarten Voortman. Die krijgen we dan zo aan de lijn. Yusuf Dais en Minami Kizuki.

0: Goedenavond, Maarten Voortman. Als het goed is, ben je nu aan de telefoon voor de microfoon.
1: Zeker, goedenavond.
0: Ja, goed verstaan. Goedenavond, Maarten. Ja, ik heb jou uitgenodigd in mijn programma omdat je volgende week in de pletterij speelt in het kader van de JazzX. Die jonge, talentvolle muzikanten de kans geven om eigen composities te laten horen. En hij mogen eigenlijk alleen maar eigen composities zijn. Dus eerst was eigenlijk, ik ben een beetje nieuwsgierig naar jouw muzikale achtergrond. Kun je dat aan de luisteraars vertellen? Kom je uit een muzikale familie? Hoe kom je in de jazz?
1: Dat vraag ik mezelf eigenlijk al best een poosje af. Mijn moeder die was groot fan van BZN, dus daar heb ik het denk ik niet van meegekregen. Mm-hmm. Mijn vader die was heel erg van de progrock, dus Pink Floyd.
0: Oh ja.
1: En hoe ik bij de jazz ben gekomen, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb altijd een heel duidelijke wens gehad dat ik dat wilde kunnen spelen. Maar ik weet wel dat toen ik op het conservatorium kwam, toen liet mijn docent Charlie Parker aan mij horen. En toen wist ik, ja, dat is wat ik bedoel. Maar waarom dat zo is gegroeid, weet ik eerlijk niet.
0: Weet je eigenlijk niet. En toen had je al wel gekozen voor de piano, want dat hebben we nog niet gehoord. Je bent pianist, hè?
1: Ja, klopt. Ik ben pianist.
0: Ja,
1: dat klopt. Ja, ik ben ooit naar een open dag van de muziekschool geweest met de vuur gewenst om viool te leren spelen. En toen hoorde ik daar wat leerlingen en toen is het de piano geworden.
0: Toen gaf je de moed op.
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het gewoon niet zo best was. Maar goed, het is erg lang geleden, dus ik weet het niet meer.
0: Ja. En als pianist nu, hè, want je zit nu al wat langer in de jazz. Wat is nou een man die je heeft beïnvloed? Ik denk zelf aan een Bud Powell. Heb ik een beetje het idee waar je gek van bent? Of zit ik ernaast?
1: Ik heb altijd een soort twee paden in mijn hoofd. Dus inderdaad, als ik dan naar wat meer pianisten van nu luister, dan luister ik natuurlijk naar Brad Meldo of Shine Maestro, Gerald Clayton, dat soort mensen. Maar ik ga altijd terug naar onder andere Bud Powell, Wynton Kelly, Red Garland. Dat zijn voor mij echt grote inspirators die mij telkens weer terughalen naar het instrument om het toch weer opnieuw in te duiken.
0: Ja, ik snap het. Jouw muziek, als je dat nou moet omschrijven. Want de luisteraars, een aantal hebben je nog nooit gehoord. Nou, volgende week speel je. Hoe zou je dat nou een luisteraar nieuwsgierig maken naar de muziek die jij maakt nu? Kun je dat?
1: Ja, goede vraag. Ja, ik heb natuurlijk als pianist heel veel muziek geluisterd. Ook hele moderne muziek. En ik heb altijd zelf het verlangen erbij gevoeld van je kan de mensen wel iets heel ingewikkelds voorschotelen. Maar je moet een soort verhaal erbij hebben wat mensen raakt. Wat je zelf goed kan overbrengen. Het moet een soort inhoud hebben. En dat heb ik met deze plaat echt geprobeerd te doen. Ik heb een burn-out gehad aan het begin van de coronacrisis. Mm-hmm. En ik ben allerlei fasen heen gegaan waarvan ik echt niet wist dat kon. En dat heb ik op muziek gezet. Dus het gaat van wild en zeer expressief naar heel ingetogen en kalm. En zo heb ik geprobeerd om die ervaring uit te beelden en op die manier een plek te geven.
0: Ja.
1: En als we dat spelen live, ja, ik vind dus wat ik het leuke daar vind, wat ik ook tot nu toe telkens heb gemerkt, is je kan muzikaal echt een hele hoop maken op het moment dat je de mensen vertelt waar het over gaat.
0: Mm-hmm.
1: En dan komen mensen achteraf met dat ze begrepen of dat ze het zo geraakt heeft. En ondertussen zitten wij natuurlijk als muzikanten ook te ploeteren op een 11/8 en weet ik wat allemaal.
0: Ja,
1: maar
0: omdat
1: je het in zo'n context zet, zijn mensen er helemaal bij. En dat vind ik heel leuk aan dit concert. Het is heel leuk om te doen. Reacties zijn heel leuk.
0: Ja, en heb je ook goede muzikanten mee? Kun je even vertellen wie er meekomen volgende week?
1: Ja, ik heb ongelooflijke muzikanten bij me. Ik heb natuurlijk Mo van der Does bij me. Die heeft volgens mij al heel vaak bij jullie gespeeld.
0: Ja.
1: Maakt zelf ook erg mooie muziek. En op de ritmesectie heb ik Hendrik Müller. Die heeft volgens mij ook bij jullie gespeeld.
0: Klopt, ja.
1: Net vader geworden, dus ik ben benieuwd wat dat voor een verdieping geeft. En op drums Jeroen Batterink. Die heeft de afgelopen jaar de Nederlandse Jazzprijs gewonnen. Dus het is echt een hele gave band.
0: Ja, bij zijn naam denk ik eigenlijk aan batterie, het Franse woord voor drums.
1: Ja, ongelooflijk, ja. Heel mooi toeval, ja.
0: Nou ben ik ook nieuwsgierig, je album noem je Haas, Haas 2. Ja. En ik draai dan ook zo meteen hierna het nummer, wat had ik uitgeschreven, Cobwebs. Kun je dat uitleggen waar het Haas vandaan komt? En wat is Cobwebs? Hoe kom je aan die naam? Wat hebben we daarmee?
1: Ja, zeker. Nou, de titel Haas is eigenlijk, het begon een beetje als een onzintitel, omdat dat programma waar ik in werk, als ik iets maak, dan wil die altijd per se dat ik het een titel geef. En dan schrijf je dus ook gewoon wel eens iets van je af.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen ik ging nadenken over hoe de plaat dan zou moeten heten, ik was met een vriendin erover aan het sparren en die zei, ja, maar dit is de perfecte titel voor dit album. Toen gingen we daarover nadenken. Ik was tijdens mijn burn-out wel eens heel angstig. Nou, haast is natuurlijk een soort mooi dier, angstig,
0: ja.
1: Snel, vlug. Dus er kwamen zoveel associaties bij. Natuurlijk ook uiteindelijk met de ontwerper van de hoes, het beeld. Ik vond het allemaal heel gaaf. Dus ik dacht, ja, zo moet het gewoon heten. Het is zo gekomen. Maar ja. Daar ben ik wel heel erg blij mee.
0: Mooi. Ik laat ook de hoes wel zien. De mensen die luisteren kunnen ook kijken. Dan zien ze op tv de hoes van de
1: leuk. Ja,
0: CD.
1: Leuk, ja. Ik ga hem natuurlijk ook meenemen zondag. Dus
0: tuurlijk.
1: Ik ga hem ook zelf in huis halen.
0: En dan de titel van het nummer, Kop heb schaaksel draaien. Betekent dat iets? Of niks? Kan ook, ik weet het niet.
1: Nou ja, ik heb... ik had dus een soort ontwikkeling meegemaakt. En met die burn-out heb ik dus een fase van ontzettende drukte en onrust in mijn hoofd gehad. Dat is, dat is het nummer daarvoor. En Cobwebs gaat eigenlijk over een soort tegenhanger. Dat je dus... het is een soort leegte, niks, een totale lethargie eigenlijk... niks in je hoofd kunnen houden.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar gaat dat stuk over. Dus het is een beetje somber, denk ik.
0: Maar ja.
1: Het past wel bij de zondagavond.
0: En dat past ook bij het leven. Oké, zeg hartelijk bedankt. Dan ga ik zo dat Cobwebs draaien. Ik wens je een fijne avond. En leuk dat je even aan de microfoon kon komen. En we zien elkaar volgende week zondag. En luisteraars ook komen naar de pletterij. Mooie muziek.
1: Ja, kom, dan maken we er iets leuks van. En ontzettend bedankt dat ik het even mocht toelichten.
0: Ja, graag gedaan, Maarten. Tot ziens, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Cobwebs, Maarten Voortman.

luisteren naar een heerlijke opname van Mike. Het schrijf je MM, Griekzij, KK. En het nummer heette Bad. Oftewel Bad for You. Electro Soul. Zo heet ook de CD. En daar lijkt het ook op. En dat is ook de soort muziek die je net hoorde. Dan ga ik nu naar een heel bijzondere opname. En ik heb het. Ik kom weer terug bij die geweldige Cassandra Wilson. Die zangeres die deze week is overleden. Ik zei het al. En die heeft ook het nummer Strange Fruit uitgevoerd. En dat is geen gewone jazz. En dat is maar een van de meest beladen protestlieden uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Een verschrikkelijke metafoor. Want, waar staat het voor? Die vreemde vruchten. Dat zijn de lichamen van de zwarte mensen die aan bomen hingen. Na een lynching. Ja, verschrikkelijk. Dat is echt... Waanzinnig wat er al in die tijd om gebeurde. Maar nu, die uitvoering van Cassandra Wilson is heel anders dan van de beroemde van Billie Holiday. Bij haar zit er heel weinig theatrale woede in. En daardoor wordt het juist ongemakkelijk. En de begeleiding is ook heel ongewoon voor een jazzballet. Want ze heeft dan Chris Whiteley op resophonic guitar. Daar ga ik zo uitleggen wat een resophonic guitar is. En Butch Morris op de cornet. Dat is een soort trompet. En die resophonic gitaar die geeft de muziek iets rauws, iets bijna spookachtigs, terwijl de contrabas langzaam onder de zang doorbeweegt. Wat is nou een resophonic gitaar? Dat is een gitaar die heeft onder de brug een metalen plaat met gaat, een soort membraan. En daardoor ontstaat een heel eigen klank. Dat is een beetje nasaal, metaalachtig en een beetje blikkerig. En die metaalachtige resonantie die geeft de begeleiding bij dit nummer iets rauws, iets droogs, iets onheilspellends. En daardoor past het juist geweldig goed bij die tekst van Strange Fruit. Die gitaren, die resonatorgitaren, werden begin 20e eeuw ontwikkeld om gitaren wat harder te laten klinken. Want de elektrische versterking was nog niet zo gangbaar. En werden daardoor onder andere populair in de blues, de country, de bluegrass en de Hawaïaanse muziek. En als ik zo de nummer ga starten, moet je heel goed opletten. Aan het begin hoor je haar een sigaret opsteken. En de producer, dat was toen de tijd Craig Street, die zei... Dat begeluid moet ik erin houden, want het had zo'n geladen sfeer in het nummer. Dat paste bij helemaal het nummer ook om het zo te starten. Ik laat, laat maar gelijk luisteren. Ik laat daarna nog wel even een stukje horen. Alhoewel, misschien toch eerst even iets van Billie Holiday. De originele uitvoering laat ik even horen, een stukje.

0: trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze.
1: Ja, ik denk dat je nu de melodie en ook die verschrikkelijke tekst eigenlijk weer in je geheugen hebt. Dan gaan we nu naar de uitvoering van Cassandra Wilson. Nou, af en toe hoor je dan fladder van die melodie terug. Maar let ook op het begin wat ik net zei, bij de start van het nummer hoor je haar een sigaret aansteken. Strange Fruit door Cassandra Wilson.

Beste jazzliefhebbers, we komen al bijna weer aan het eind van het programma. Ik had nog wat grunge voor je staan, dat ook omgezet in jazz, maar dat haal ik niet meer. Dus dat komt volgende week zeker aan bod nog, want het is wel heel bijzonder die opname. Maar dan ga ik toch maar afsluiten met wat bekend werk. Miles Davis met Sonny Rollins en Horace Silver en Kenny Clark. En het nummer heet Doxy. Fijn dat je te gast was in mijn programma. Ik hoop dat je hebt genoten van de muziek en ook van het interview wat ik heb gedaan met Maarten Voortman. En ik wens jullie zo allemaal heel veel plezier met Brecht. Met Brecht Doorzee. Ze is er weer, gelukkig. Tot volgende week en tot ziens. En een fijne week verder.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Weg
2: van Groen.
4: We zijn er weer en blijf luisteren voor spannende...

luisterde naar Never Gonna Stop van Rick Astley. En wist je dat de meeste Nederlanders, ik heb het even opgezocht namelijk, ontbijten met yoghurt of brood met beleg? Voor de mensen die dat grapje kennen. Ja, we zijn alweer aangekomen bij mijn vaste rubriekje genaamd Spill the Tea, waarin ik elke week jou, mijn luisteraar, een spannende vraag stel van een bepaald theezakjesmerk. En deze keer is de vraag, wat is jouw ochtendritueel? En ik ben daar benieuwd naar, omdat ik er eigenlijk geen heb. Ja, ik ben er eigenlijk heel saai in. Als ik naar school ga of naar werk ga, dan drink ik in de ochtend wel koffie of thee. Maar ja, heel slecht. Ik weet het, ik ontbijt eigenlijk bijna nooit. En ik hou er ook niet van om in OV of in het openbaar vervoer te eten. Dus meestal doe ik dat dan als ik aangekomen ben op locatie of als ik pauze heb. Of, ja. En verder heb ik nou niet echt een ochtendritueeltje meer. Voorheen rookte ik in de tuin dan nog een sigaretje, maar daarmee ben ik gestopt. Dus ik heb inspiratie nodig, dus help mij alsjeblieft. Wat is jouw vaste ochtendritueel? Laat het me weten via 06 105 105 38 op WhatsApp. En wie weet bespreek ik het straks wel. Hier komt eerst nog even Ricky Don't Lose That Number van Steely Dan.

Seabird van de Innovations. Heel schattig nummer. En Puk heeft gereageerd op de vraag: wat is jouw ochtendritueel? En ze zegt: ik ben het helemaal met je eens met het sigaretje in de ochtend. Dat doe ik ook. Samen met een koffietje erbij. Ja, ik mis dat toch wel heel erg, Puk. Dus ik snap je. Maar zij zegt: ik lees sinds kort elke ochtend een hoofdstuk uit een boek. En ik vind dat eigenlijk wel een hele goeie. Dus dankjewel Puk voor de tip. Als jij nog een hele leuke tip hebt of een gek ochtendritueel, laat het maar alsjeblieft weten via 06-105-105-38 op WhatsApp. En dan komt hier nog Zwijgen van Het Goede Doel.

Renneketjes van Labi Sieve was dit. En blijf luisteren, want straks komt mijn vaste rubriekje Braggle Rebel wanneer ik weer een rebels nummer ga bespreken. Maar eerst komt nog even Makkelijk van de jeugd tegenwoordig.

0: Ze noemen me Monsieur Meursault, of misschien niet alleen de stemmen in mijn hoofd. In de stemmen ben ik zelf, dus de stemming die is mooi. One man party, ben forever in the zone. Pink traantje weg, Chuck Mangione. En ik heb wel een hart, dus ik ben niet alone. Ik heb bijna 2 kids, ze geven mij bestaansrecht. Yes. Ik heb 3 zusjes, 2 zussen en 2 broers, 2 broertjes ertussen. Faber Valley, mevrouw noemt me schatje of baboe of sukkel. En ze hebt altijd helemaal gelijk. Ze noemt me nooit monsieur meer zo, but damn it, it sounds right. El gringo flamingo, in Andalusië sippen we tinto. Kleine shout-out naar mijn nichtjes en mijn niffos. Jullie zijn allemaal gek. Haha! Het is zo. Jullie zijn mijn bankaccount.
1: Stacks, man.
0: Love you.
1: Young Bitcoin.
0: Stacks.
1: Shout out naar hem.

Hele kind die niet van je houdt. Ketting slijt, ooit was het goudje. Werkt niet meer, ook dat ging fout. Ik ben op vakantie, veel te vaak. Gooi wat waars, altijd raak. Betaal me nu en niet te laat. Mini mansion gevuld met smaak. Wijf hier rond, een sexy man. Kind super gezond, zijn haren blond. Nieuwe zaak komt van de grond. Vreemde trouw als een koulauw hond.

We zijn alweer aangekomen bij mijn vaste rubriekje, genaamd... Zo, wow, ik blank me ineens, terwijl ik het gewoon weet. Brego Rebel, en ik ga weer de belsnummer bespreken. Ik weet niet wat dat was. En deze week is het nummer Gouge Away. En dat is, staat als afsluiter op Do Little, het album van de Amerikaanse alternatieve rockband van de Pixies natuurlijk, uit 1989. En het nummer is geschreven door de zanger en de gitarist Black Francis en geproduceerd door Gil Norton. Nou, de tekst is gebaseerd op het Bijbelse verhaal van Samson en Delilah. Ja, ik wist dit dus niet, uit het Oude Testament. En Delilah ontdekt het geheim van Samson's kracht, waarna hij wordt verraden en gevangen wordt genomen. En de Pixies vertellen dat verhaal dus op een hele vrije manier wel. Zeg maar, als je dit niet weet, zou je het niet terug kunnen vinden. Maar dat hebben ze zelf gezegd, dat het daar best wel op gebaseerd is. En ja, waarom maakt dat het dan eigenlijk rebels? Nou, de Pixies nemen dus een bekend Bijbels verhaal en combineren dat met best wel bizarre lichamelijke teksten en heftige muziek. En het is een heel vet nummer, dus geniet er vooral van. En in dit nummer zit dus niet bizar veel tekst. Maar ik denk dat als ik moet kiezen de zin been rubbing a bad charm with holy fingers, dat mijn favoriete lyric dan moet zijn. Dus geniet ervan. Hier komt die Gouge Away van de Pixies.

Blues Village. Sky van Chris Isaak. En hier komt nog even 1985 van Wings van Paul McCartney natuurlijk. En blijf ze luisteren, want daarna komt nog mijn laatste rubriekje van de avond. En daarin ga ik een gek nummer bespreken. Maar eerst dit nummer 1985 van Wings.

Ja, een heel episch nummer. En nu ga ik mijn vaste rubriekje bespreken, genaamd Mensen snappen dit niet. En misschien gaan jullie het al herkennen, hier komt hij al. Het is een Minecraft nummer deze keer. En het heet Mice on Venus. En iemand zei dit tegen me, waarom heb je nog geen Minecraft nummer gedaan? En ik vond dat eigenlijk een hele goeie, dus bij deze. En ik heb deze gekozen omdat ik deze het snelst eigenlijk herkende. Ja, het is alleen maar een instrumentaal nummer van C418 Daniel Rosenfeld. En dat is bekend geworden door Minecraft dus. Het staat op de soundtrack van het spel. En is een van de nummers die spelers vaak associëren met de rustige en gewoon de echte nostalgische kant van Minecraft. En het nummer is zo bijzonder omdat het gewoon heel dromerig en rustig en een beetje melancholisch is. Ja. Er is geen zang en eigenlijk geen duidelijk verhaal. Dus ja, het is gewoon echt instrumentaal. Maar toch kan het bij veel mensen wel emoties oproepen. En dat komt onder andere door de zachte piano en de synthesizers. En veel ruimte en herhaling. En het is een combinatie van een warm muziekje, maar ook al een beetje verdrietig. En het past heel goed bij het gevoel van Minecraft, want je bent vaak alleen in een enorm wereld. Het is natuurlijk een open world game, dus je kan gewoon doen wat je wil daar. En waarom heet het nummer nou Mice on Venus? En dat vond ik vooral een hele interessante, een rare naam. Nou, de titel is dus inderdaad heel raar. Heeft eigenlijk geen duidelijke betekenis in het spel. Het nummer dus, C418, of de maker, sorry, gaf veel Minecraft-nummers ongebruikelijke, soms willekeurige titels. Dus daar zit niet echt een verhaal achter. En waarom vinden mensen het zo nostalgisch? Nou, voor veel spelers is het nummer verbonden geraakt aan hun ervaringen natuurlijk met Minecraft. Dus als je het jaren later opnieuw hoort, dan kan het daardoor herinneringen oproepen van vroeger. Werelden bouwen, rondlopen, natuurlijk met vrienden klooien in het spel. En dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe muziek zonder tekst toch een verhaal of een gevoel kan creëren. En daarom heb ik deze gekozen, van mensen snappen dit niet. Kijk, ik zou natuurlijk niet snel zomaar opzetten. Maar het is wel een heel grappig nummer. En dat dat gewoon uit een spelletje komt, dat vind ik ook al erg komisch. Ik laat hem nog heel even aanstaan. En dan gaan we weer naar de normale muziek.

heel sprookjesachtig dus. Nou, al met al, mensen snappen dit niet. Maar ja, ik wel. Het is een heel, heel schattig, heel sprookjesachtig nummer. En ik snap wel dat mensen hier heel nostalgisch van raken. Maar goed, ik vind het nou wel weer mooi geweest. In ieder geval, Isa, dankjewel voor de tip. Want zij heeft hem aan mij doorgepaast. En dan komt hier nog eventjes, want het is alweer 11:55, zie ik trouwens. Hazy Jane van Nick Drake. En die gaan we wel gewoon afluisteren. En daarna is alweer het nieuws. Dus ik wens jullie alvast een hele fijne avond en een fijne werkweek. En dan zie ik jullie volgende week weer van 11 tot 12. Hier komt nog Hazy Jane van Nick Drake.

0: meer vibes op Haarlem 105.
1: Morgen praten we met diverse gasten en organisaties vanuit de Black Queer Community over aandacht voor zichtbaarheid, representatie, gemeenschap en de spanning tussen witte queercultuur, Black Pride en Black Joy.
0: Queer Vibes, morgen vanaf 7 uur 's avonds op Haarlem 105, radio, tv en online.
2: Dit is 105. Het is middernacht.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De